0: De Van Brienenoordbrug is tot 5 uur morgenochtend in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat gaat testen of alle systemen van de brug het nog doen. Zo'n inspectie gebeurt elk jaar. Het verkeer dat bij Rotterdam normaal gesproken over de A16 gaat, wordt tot morgenochtend 5 uur omgeleid door de Benelux-tunnel. En dan krijg je nog het weer. Nu nog een paar opklaringen, maar in de loop van de nacht raakt het bewolkt. En vanuit het westen komt er wat regen. Morgenochtend veel bewolking en soms wat regen of een bui. Morgenmiddag wordt het vanuit het westen droger en komt de zon er vaker bij. En de middagtemperatuur komt uit op 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het bestuur van de gemeente Rotterdam overweegt om het betaald parkeren uit te breiden naar de hele stad. Vanaf 1 december moet er bijvoorbeeld ook in Nesserlanden betaald worden. Daarna kunnen andere wijken volgen waar parkeren nu nog gratis is. Dat is in ieder geval een voorstel van het college in Rotterdam aan de gemeenteraad die daarover beslist. De Capelse VVD maakt zich nu al zorgen over mogelijke gevolgen voor de aangrenzende wijken in Capelle aan den IJssel. Rotterdammers die zouden eventueel kunnen uitwijken naar Capelle om betaald parkeren te vermijden. En daarom heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld, ingediend bij het Capelse college. En die gaat daarop antwoorden. En vrijdag wordt in Nieuwekerk aan den IJssel 67.000 hulpgoederen ingepakt voor Oekraïne. 15 vrijwilligers maken onder meer slaapzakken, kussens en winterkleding voor kinderen klaar voor transport. De goederen zijn afkomstig van verschillende bedrijven en organisaties en hebben samen een waarde van meer dan €800.000. Het initiatief komt van People for People Foundation, die sinds de inval in Oekraïne in 2022 humanitaire hulp biedt. De hulpgoederen worden uiteindelijk naar verschillende regio's in Oekraïne gebracht. Daarvoor werkt de stichting samen met Lifeline Ukraine. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van donderdagmiddag 10 september. Vandaag waren wolkenvelden, vanmiddag tijdelijk ook flinke zonnige periode. Het bleef droog en de temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen nog droog en het koelt af naar 13 tot 14 graden. Morgen is er meer bewolking, af en toe kan er wat regen vallen, maar de zon zal morgen ook van tijd tot tijd doorbreken bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximum temperatuur morgenmiddag rond de 20 graden. Op zaterdag is nog maar een kleine kans op een lokale bui, veelal zal het droog zijn met een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op zondag is de kans op enkele buien een stuk groter. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op maandag blijft vrijwel zeker overal droog, een zwakke wind uit een zuidelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op dinsdag kan er een enkele bui vallen, maar er zijn ook zonnige perioden. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15. En dinsdagmiddag kan het zo'n 22 tot 23 graden worden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Bij een ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse touringcar zijn meerdere doden gevallen en is een nog onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt de Zwitserse politie. Het gaat om een touringcar van OAT. In de bus zouden 48 oudere passagiers hebben gezeten. Op foto's is te zien dat de bus op zijn kant langs de weg ligt. Het ongeluk gebeurde bij het Cernes in het kanton Graubünden in het zuidoosten van Zwitserland. De bus zou vanuit Oostenrijk een dagtocht hebben gemaakt. De zorgpremie gaat volgend jaar met zeker een tientje per maand omhoog. Dat meldt de Telegraaf op basis van uitgelekte cijfers uit de miljoenennota. De gemiddelde maandpremie komt daarmee volgend jaar op €169 per persoon. Hoeveel je precies betaalt hangt af van je verzekeraar. Sommige zijn duurder dan andere. En ook van de hoogte van je eigen risico. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam gaat de mogelijkheid bekijken om te gaan exposeren in het Schielandshuis. Dat zegt gemeenteraadslid Geert Koster van Leefbaar Rotterdam, die dit idee heeft voorgelegd aan de directie van Boijmans. Vanwege de grootschalige renovatie is Museum Boijmans van Beuningen nog zeker tot 2030 gesloten. Koster vindt het zonde dat de collectie tot die tijd niet te zien is. En door te gaan exposeren in het Schielandshuis zou dat probleem kunnen worden opgelost. We moeten er vanwege de klimaatverandering rekening mee houden dat meer mensen besmet raken met het West-Nijl-virus. Dat zegt viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC in Rotterdam. Het RIVM maakte bekend dat afgelopen week weer mensen ziek zijn geworden van het West-Nijl-virus. Tot nu toe zijn er in Nederland 3 mensen aan de tropische ziekte overleden. Het West-Nijl-virus wordt overgedragen via muggen die het oppikken van besmette vogels of paarden. Er is geen gevaar voor besmetting van mens op mens. We gebruiken steeds meer steenkool om elektriciteit op te wekken, ook in Nederland. Dat meldt het Internationaal Energieagentschap. De toename van het gebruik van steenkool heeft te maken met de hoge gasprijs als gevolg van de oorlog tegen Iran. Bij de verbranding van steenkool komt veel CO2 vrij en dat is slecht voor het klimaat. In Nederland draaien nog 3 kolencentrales. 2 daarvan staan bij ons op de Maasvlakte. Het is de bedoeling dat de kolencentrales in 2030 dichtgaan. De Van Brienenoordbrug is tot 5:00 morgenochtend in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat gaat testen of alle systemen van de brug het nog doen. Zo'n inspectie gebeurt elk jaar. Het verkeer dat bij Rotterdam normaal gesproken over de A16 gaat, wordt tot morgenochtend 5:00 omgeleid door de Benelux-tunnel. En dan krijg je nog het weer. Nu nog een paar opklaringen, maar in de loop van de nacht raakt het bewolkt. En vanuit het westen komt er wat regen. Morgenochtend veel bewolking.

0: Wolking en soms wat regen of een bui. Morgenmiddag wordt het vanuit het westen droger en komt de zon er vaker bij. En de middagtemperatuur komt uit op 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen.
4: Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
8: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het bestuur van de gemeente Rotterdam overweegt om het betaald parkeren uit te breiden naar de hele stad. Vanaf 1 december moet er bijvoorbeeld ook in Nesselanden betaald worden. Daarna kunnen andere wijken volgen waar parkeren nu nog gratis is. Dat is in ieder geval een voorstel van het college in Rotterdam aan de gemeenteraad die daarover beslist. De Capelse VVD maakt zich nu al zorgen over mogelijke gevolgen voor de aangrenzende wijken in Capelle aan den IJssel. Rotterdammers die zouden eventueel kunnen uitwijken naar Capelle om betaald parkeren te vermijden. En daarom heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld, ingediend bij het Capelse college. En die gaat daarop antwoorden. En vrijdag wordt in Nieuwekerk aan den IJssel 67.000 hulpgoederen ingepakt voor Oekraïne. 15 vrijwilligers maken onder meer slaapzakken, kussens en winterkleding voor kinderen klaar voor transport. De goederen zijn afkomstig van verschillende bedrijven en organisaties en hebben samen een waarde van meer dan 800.000 euro. Het initiatief komt van People for People Foundation, die sinds de inval in Oekraïne in 2022 humanitaire hulp biedt. De hulpgoederen worden uiteindelijk naar verschillende regio's in Oekraïne gebracht. Daarvoor werkt de stichting samen met Lifeline Ukraine. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van donderdagmiddag 10 september. Vandaag waren wolkenvelden, vanmiddag tijdelijk ook flinke zonnige periode. Het bleef droog en de temperatuur die komt naar zo'n 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen nog droog en het koelt af naar 13 tot 14 graden. Morgen is er meer bewolking, af en toe kan er wat regen vallen, maar de zon zal morgen ook van tijd tot tijd doorbreken bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 20 graden. Op zaterdag is er nog maar een kleine kans op een lokale bui. Veelal zal het droog zijn met een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op zondag is de kans op enkele buien een stuk groter. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op maandag blijft vrijwel zeker overal droog, een zwakke wind uit een zuidelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op dinsdag kan er een enkele bui vallen, maar er zijn ook zonnige perioden. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15. En dinsdagmiddag kan het zo'n 22 tot 23 graden worden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Bij een ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse touringcar zijn meerdere doden gevallen en is een nog onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt de Zwitserse politie. Het gaat om een touringcar van OAT. In de bus zouden 48 oudere passagiers hebben gezeten. Op foto's is te zien dat de bus op zijn kant langs de weg ligt. Het ongeluk gebeurde bij het Cernes in het kanton Graubünde in het zuidoosten van Zwitserland. De bus zou vanuit Oostenrijk een dagtocht hebben gemaakt. De zorgpremie gaat volgend jaar met zeker een tientje per maand omhoog. Dat meldt de Telegraaf op basis van uitgelekte cijfers uit de miljoenennota. De gemiddelde maandpremie komt daarmee volgend jaar op €169 per persoon. Hoeveel je precies betaalt hangt af van je verzekeraar. Sommige zijn duurder dan andere. En ook van de hoogte van je eigen risico. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam gaat de mogelijkheid bekijken om te gaan exposeren in het Schielandshuis. Dat zegt gemeenteraadslid Geert Koster van Leefbaar Rotterdam, die dit idee heeft voorgelegd aan de directie van Boijmans. Vanwege de grootschalige renovatie is Museum Boijmans van Beuningen nog zeker tot 2030 gesloten. Koster vindt het zonde dat de collectie tot die tijd niet te zien is. En door te gaan exposeren in het Schielandshuis zou dat probleem kunnen worden opgelost. We moeten er vanwege de klimaatverandering rekening mee houden dat meer mensen besmet raken met het West-Nijl-virus. Dat zegt viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC in Rotterdam. Het RIVM maakte bekend dat afgelopen week weer mensen ziek zijn geworden van het West-Nijl-virus. Tot nu toe zijn er in Nederland 3 mensen aan de tropische ziekte overleden. Het West-Nijl-virus wordt overgedragen via muggen die het oppikken van besmette vogels of paarden. Er is geen gevaar voor besmetting van mens op mens. We gebruiken steeds meer steenkool om elektriciteit op te wekken, ook in Nederland. Dat meldt het Internationaal Energieagentschap. De toename van het gebruik van steenkool heeft te maken met de hoge gasprijs als gevolg van de oorlog tegen Iran. Bij de verbranding van steenkool komt veel CO2 vrij en dat is slecht voor het klimaat. In Nederland draaien nog 3 kolencentrales. 2 daarvan staan bij ons op de Maasvlakte. Het is de bedoeling dat de kolencentrales in 2030 dichtgaan. De Van Brienenoordbrug is tot 5 uur morgenochtend in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat gaat testen of alle systemen van de brug het nog doen. Zo'n inspectie gebeurt elk jaar. Het verkeer dat bij Rotterdam normaal gesproken over de A16 gaat, wordt tot morgenochtend 5 uur, omgeleid door de Benelux-tunnel. En dan krijg je nog het weer. Nu nog een paar opklaringen, maar in de loop van de nacht raakt het bewolkt. En vanuit het westen komt er wat regen. Morgenochtend veel bewolking en soms wat regen of een bui. Morgenmiddag wordt het vanuit het westen droger en komt de zon er vaker bij. En de middagtemperatuur komt uit op 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend

0: hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het bestuur van de gemeente Rotterdam overweegt om het betaald parkeren uit te breiden naar de hele stad. Vanaf 1 december moet er bijvoorbeeld ook in Nesselanden betaald worden. Daarna kunnen andere wijken volgen waar parkeren nu nog gratis is. Dat is in ieder geval een voorstel van het college in Rotterdam aan de gemeenteraad die daarover beslist. De Capelse VVD maakt zich nu al zorgen over mogelijke gevolgen voor de aangrenzende wijken in Capelle aan den IJssel. Rotterdammers die zouden eventueel kunnen uitwijken naar Capelle om betaald parkeren te vermijden. En daarom heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld, ingediend bij het Capelse college. En die gaat daarop antwoorden. En vrijdag wordt in Nieuwekerk aan den IJssel 67.000 hulpgoederen ingepakt voor Oekraïne. 15 vrijwilligers maken onder meer slaapzakken, kussens en winterkleding voor kinderen klaar voor transport. De goederen zijn afkomstig van verschillende bedrijven en organisaties en hebben samen een waarde van meer dan 800.000 euro. Het initiatief komt van People for People Foundation, die sinds de inval in Oekraïne in 2022 humanitaire hulp biedt. De hulpgoederen worden uiteindelijk naar verschillende regio's in Oekraïne gebracht. Daarvoor werkt de stichting samen met Lifeline Ukraine. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van donderdagmiddag 10 september. Vandaag waren wolkenvelden, vanmiddag tijdelijk ook flinke zonnige periode. Het bleef droog en de temperatuur loopt naar zo'n 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen nog droog en het koelt af naar 13 tot 14 graden. Morgen is er meer bewolking, af en toe kan er wat regen vallen, maar de zon zal morgen ook van tijd tot tijd doorbreken bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximum temperatuur morgenmiddag rond de 20 graden. Op zaterdag is er nog maar een kleine kans op een lokale bui, veelal zal het droog zijn met een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op zondag is de kans op enkele buien een stuk groter. De wind is matig van kracht, een windkracht 3 tot 4 uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op maandag blijft vrijwel zeker overal droog, een zwakke wind uit een zuidelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op dinsdag kan er een enkele bui vallen, maar er zijn ook zonnige perioden. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15. En dinsdagmiddag kan het zo'n 22 tot 23 graden worden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Bij een ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse touringcar zijn meerdere doden gevallen en is een nog onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt de Zwitserse politie. Het gaat om een touringcar van OAT. In de bus zouden 48 oudere passagiers hebben gezeten. Op foto's is te zien dat de bus op zijn kant langs de weg ligt. Het ongeluk gebeurde bij het Cernes in het kanton Graubünden in het zuidoosten van Zwitserland. De bus zou vanuit Oostenrijk een dagtocht hebben gemaakt. De zorgpremie gaat volgend jaar met zeker een tientje per maand omhoog. Dat meldt de Telegraaf op basis van uitgelekte cijfers uit de miljoenennota. De gemiddelde maandpremie komt daarmee volgend jaar op €169 per persoon. Hoeveel je precies betaalt hangt af van je verzekeraar. Sommige zijn duurder dan andere. En ook van de hoogte van je eigen risico. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam gaat de mogelijkheid bekijken om te gaan exposeren in het Schielandshuis. Dat zegt gemeenteraadslid Geert Koster van Leefbaar Rotterdam, die dit idee heeft voorgelegd aan de directie van Boijmans. Vanwege de grootschalige renovatie is Museum Boijmans van Beuningen nog zeker tot 2030 gesloten. Koster vindt het zonde dat de collectie tot die tijd niet te zien is. En door te gaan exposeren in het Schielandshuis zou dat probleem kunnen worden opgelost. We moeten er vanwege de klimaatverandering rekening mee houden dat meer mensen besmet raken met het West-Nijl-virus. Dat zegt viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC in Rotterdam. Het RIVM maakte bekend dat afgelopen week weer mensen ziek zijn geworden van het West-Nijl-virus. Tot nu toe zijn er in Nederland 3 mensen aan de tropische ziekte overleden. Het West-Nijl-virus wordt overgedragen via muggen die het oppikken van besmette vogels of paarden. Er is geen gevaar voor besmetting van mens op mens. We gebruiken steeds meer steenkool om elektriciteit op te wekken, ook in Nederland. Dat meldt het Internationaal Energieagentschap. De toename van het gebruik van steenkool heeft te maken met de hoge gasprijs als gevolg van de oorlog tegen Iran. Bij de verbranding van steenkool komt veel CO2 vrij en dat is slecht voor het klimaat. In Nederland draaien nog 3 kolencentrales. 2 daarvan staan bij ons op de Maasvlakte. Het is de bedoeling dat de kolencentrales in 2030 dichtgaan. De Van Brienenoordbrug is tot 5 uur morgenochtend in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat gaat testen of alle systemen van de brug het nog doen. Zo'n inspectie gebeurt elk jaar. Het verkeer dat bij Rotterdam normaal gesproken over de A16 gaat, wordt tot morgenochtend, 5 uur omgeleid door de Benelux-tunnel. En dan krijg je nog het weer. Nu nog een paar opklaringen, maar in de loop van de nacht raakt het bewolkt. En vanuit het westen komt er wat regen. Morgenochtend veel bewolking en soms wat regen of een bui. Morgenmiddag wordt het vanuit het westen droger en komt de zon er vaker bij. En de middagtemperatuur komt uit op 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaande.

0: helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
1: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het bestuur van de gemeente Rotterdam overweegt om het betaald parkeren uit te breiden naar de hele stad. Vanaf 1 december moet er bijvoorbeeld ook in Nesselanden betaald worden. Daarna kunnen andere wijken volgen waar parkeren nu nog gratis is. Dat is in ieder geval een voorstel van het college in Rotterdam aan de gemeenteraad die daarover beslist. De Capelse VVD maakt zich nu al zorgen over mogelijke gevolgen voor de aangrenzende wijken in Capelle aan den IJssel. Rotterdammers die zouden eventueel kunnen uitwijken naar Capelle om betaald parkeren te vermijden. En daarom heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld, ingediend bij het Capelse College. En die gaat daarop antwoorden. En vrijdag wordt in Nieuwekerk aan den IJssel 67.000 hulpgoederen ingepakt voor Oekraïne. 15 vrijwilligers maken onder meer slaapzakken, kussens en winterkleding voor kinderen klaar voor transport. De goederen zijn afkomstig van verschillende bedrijven en organisaties en hebben samen een waarde van meer dan 800.000 euro. Het initiatief komt van People for People Foundation, die sinds de inval in Oekraïne in 2022 humanitaire hulp biedt. De hulpgoederen worden uiteindelijk naar verschillende regio's in Oekraïne gebracht. Daarvoor werkt de stichting samen met Lifeline Ukraine. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 10 september. Vandaag waren wolkenvelden, vanmiddag tijdelijk ook flinke zonnige periode. Het bleef droog en de temperatuur komt naar zo'n 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen nog droog en het koelt af naar 13 tot 14 graden. Morgen is er meer bewolking, af en toe kan er wat regen vallen, maar de zon zal morgen ook van tijd tot tijd doorbreken bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximum temperatuur morgenmiddag rond de 20 graden. Op zaterdag is er nog maar een kleine kans op een lokale bui, veelal zal het droog zijn met een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op zondag is de kans op enkele buien een stuk groter. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op maandag blijft het vrijwel zeker overal droog, een zwakke wind uit een zuidelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op dinsdag kan er een enkele bui vallen, maar er zijn ook zonnige perioden. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 15. En dinsdagmiddag kan het zo'n 22 tot 23 graden worden.

0: heeft Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de invoer van een partij van, cocaïne van 4000 kilo. De drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werden maandag aangetroffen in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Franse douane meldt dat de cocaïne was verborgen tussen plastic afval en een container uit Ghana. De autoriteiten schatten de waarde in op 225 miljoen euro. De Telegraaf die schreef al eerder over de drugsvangst. Volgens de krant behoorde de drugs toe aan de organisatie van de voortvluchtige drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Justitie heeft de betrokkenheid van L. niet bevestigd. In Vlaardingen is gisteravond iemand neergestoken. Het was aan de Koningin Wilhelminahaven. Volgens de politie was er sprake van een ruzie in de huiselijke sfeer. Er is ook iemand aangehouden. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend. Onderzoek is nog niet afgerond. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het busongeluk gebeurde aan het einde van de middag in het kanton Graubünden. Het gaat om een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT. Volgens de reisorganisatie ANVR, die spreekt namens OAT, zaten in de bus 48 Nederlandse passagiers. Op maandag waren zij aan een reis begonnen. Ze gaan om een busexcursie naar Oostenrijk. De groep was op dagtrip in Zwitserland. Het ongeluk gebeurde tussen Zernes en Soest in het oosten van het land. Er wordt uitgegaan van een eenzijdig ongeluk. In New York wordt vandaag herdacht dat precies 25 jaar geleden de aanslag op de Twin Towers, het WTC, plaatsvond. Ook op twee andere plekken stortten toen toestellen neer. Bij de aanslag kwamen 3000 mensen om het leven, omdat beide torens instortten. Vandaag wordt op de plek waar het WTC stond een herdenking gehouden. Daarbij worden onder meer de namen van de slachtoffers voorgelezen. De meest opvallende afwezige is president Donald Trump. Die wilde een toespraak houden, maar de organisatie staat geen politieke speeches toe. Alle nog levende oud-presidenten zijn aanwezig, net als Rudolph Giuliani, de toenmalig burgemeester van New York. Het weer, veel bewolking, af en toe regen, in de loop van de middag vanuit het westen droger en het is een graad of 20. Vanavond is het droog met opklaringen, morgen periode met zon, droog, iets warmer. Het wordt morgen 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het bestuur van de gemeente Rotterdam overweegt om het betaald parkeren uit te breiden naar de hele stad. Vanaf 1 december moet er bijvoorbeeld ook in Nesserlanden betaald worden. Daarna kunnen andere wijken volgen waar parkeren nu nog gratis is. Dat is in ieder geval een voorstel van het college in Rotterdam aan de gemeenteraad die daarover beslist. De Capelse VVD maakt zich nu al zorgen over mogelijke gevolgen voor de aangrenzende wijken in Capelle aan den IJssel. Rotterdammers die zouden eventueel kunnen uitwijken naar Capelle om betaald parkeren te vermijden. En daarom heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld, ingediend bij het Capelse college. En die gaat daarop antwoorden. En vrijdag wordt in Nieuwekerk aan den IJssel 67.000 hulpgoederen ingepakt voor Oekraïne. 15 vrijwilligers maken onder meer slaapzakken, kussens en winterkleding voor kinderen klaar voor transport. De goederen zijn afkomstig van verschillende bedrijven en organisaties en hebben samen een waarde van meer dan 800.000 euro. Het initiatief komt van People for People Foundation, die sinds de inval in Oekraïne in 2022 humanitaire hulp biedt. De hulpgoederen worden uiteindelijk naar verschillende regio's in Oekraïne gebracht. Daarvoor werkt de stichting samen met Lifeline Ukraine. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van donderdagmiddag 10 september. Vandaag waren wolkenvelden, vanmiddag tijdelijk ook flinke zonnige periode. Het bleef droog en de temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen nog droog en het koelt af naar 13 tot 14 graden. Morgen is er meer bewolking, af en toe kan er wat regen vallen, maar de zon zal morgen ook van tijd tot tijd doorbreken bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 20 graden. Op zaterdag is er nog maar een kleine kans op een lokale bui. Veelal zal het droog zijn met een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op zondag is de kans op enkele buien een stuk groter. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op maandag blijft het vrijwel zeker overal droog, een zwakke wind uit een zuidelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op dinsdag kan er een enkele bui vallen, maar er zijn ook zonnige perioden. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15. En dinsdagmiddag kan het zo'n 22 tot 23 graden worden.

is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.

0: In Vlaardingen is gisteravond iemand neergestoken. Het was aan de Koningin Wilhelminahaven. Volgens de politie was er sprake van een ruzie in de huiselijke sfeer. Er is ook iemand aangehouden. Hoe het slachtoffer eraan toe is niet bekend. Het onderzoek is nog niet afgerond. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is niet bekend. Het busongeluk gebeurde aan het einde van de middag in het kanton Graubünden. Het gaat om een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT. Volgens de reisorganisatie ANVR, die spreekt namens OAT, zaten in de bus 48 Nederlandse passagiers. Op maandag waren zij aan een reis begonnen. Ze gaan om een busexcursie naar Oostenrijk. De groep was op dagtrip in Zwitserland. Het ongeluk gebeurde tussen Zerdes en Soes in het oosten van het land. Er wordt uitgegaan van een eenzijdig ongeluk. In New York wordt vandaag herdacht dat precies 25 jaar geleden de aanslag op de Twin Towers, het WTC, plaatsvond. Ook op twee andere plekken stortten toen toestellen neer. Bij de aanslag kwamen 3000 mensen om het leven, omdat beide torens instortten. Vandaag wordt op de plek waar het WTC stond een herdenking gehouden. Daarbij worden onder meer de namen van de slachtoffers voorgelezen. De meest opvallende afwezige is president Donald Trump. Die wilde een toespraak houden, maar de organisatie staat geen politieke speeches toe. Alle nog levende oud-presidenten zijn aanwezig, net als Rudolph Giuliani, de toenmalig burgemeester van New York. Het weer, veel bewolking, af en toe regen, in de loop van de middag vanuit het westen droger en het is een graad of 20. Vanavond is het droog met opklaringen, morgen periode met zon, droog, iets warmer. Het wordt morgen 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het bestuur van de gemeente Rotterdam overweegt om het betaald parkeren uit te breiden naar de hele stad. Vanaf 1 december moet er bijvoorbeeld ook in Nesselanden betaald worden. Daarna kunnen andere wijken volgen waar parkeren nu nog gratis is. Dat is in ieder geval een voorstel van het college in Rotterdam aan de gemeenteraad die daarover beslist. De Capelse VVD maakt zich nu al zorgen over mogelijke gevolgen voor de aangrenzende wijken in Capelle aan den IJssel. Rotterdammers die zouden eventueel kunnen uitwijken naar Capelle om betaald parkeren te vermijden. En daarom heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld, ingediend bij het Capelse college. En die gaat daarop antwoorden. En vrijdag wordt in Nieuwekerk aan den IJssel 67.000 hulpgoederen ingepakt voor Oekraïne. 15 vrijwilligers maken onder meer slaapzakken, kussens en winterkleding voor kinderen klaar voor transport. De goederen zijn afkomstig van verschillende bedrijven en organisaties en hebben samen een waarde van meer dan 800.000 euro. Het initiatief komt van People for People Foundation, die sinds de inval in Oekraïne in 2022 humanitaire hulp biedt. De hulpgoederen worden uiteindelijk naar verschillende regio's in Oekraïne gebracht. Daarvoor werkt de stichting samen met Lifeline Ukraine. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van donderdagmiddag 10 september. Vandaag waren wolkenvelden, vanmiddag tijdelijk ook flinke zonnige periode. Het bleef droog en de temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen nog droog en het koelt af naar 13 tot 14 graden. Morgen is er meer bewolking, af en toe kan er wat regen vallen, maar de zon zal morgen ook van tijd tot tijd doorbreken bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 20 graden. Op zaterdag is er nog maar een kleine kans op een lokale bui. Veelal zal het droog zijn met een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op zondag is de kans op enkele buien een stuk groter. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op maandag blijft vrijwel zeker overal droog, een zwakke wind uit een zuidelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op dinsdag kan er een enkele bui vallen, maar er zijn ook zonnige perioden. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15. En dinsdagmiddag kan het zo'n 22 tot 23 graden worden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat wel file tussen Berkel en Rode Rijs en Bergsehoek. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de invoer van een partij van cocaïne van 4000 kilo. De drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werden maandag aangetroffen in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Franse douane meldt dat de cocaïne was verborgen tussen plastic afval en een container uit Ghana. De autoriteiten schatten de waarde in op 225 miljoen euro. De Telegraaf die schreef al eerder over de drugsvangst. Volgens de krant behoorde de drugs toe aan de organisatie van de voortvluchtige drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Justitie heeft de betrokkenheid van L. niet bevestigd.

0: passagiers. Op maandag waren zij aan een reis begonnen. Ze gaan om een busexcursie naar Oostenrijk. De groep was op dagtrip in Zwitserland. Het ongeluk gebeurde tussen Zerdes en Soest in het oosten van het land. Er wordt uitgegaan van een eenzijdig ongeluk. In New York wordt vandaag herdacht dat precies 25 jaar geleden de aanslag op de Twin Towers, het WTC, plaatsvond. Ook op twee andere plekken stortten toen toestellen neer. Bij de aanslag kwamen 3000 mensen om het leven, omdat beide torens instortten. Vandaag wordt op de plek waar het WTC stond een herdenking gehouden. Daarbij worden onder meer de namen van de slachtoffers voorgelezen. De meest opvallende afwezige is president Donald Trump. Die wilde een toespraak houden, maar de organisatie staat geen politieke speeches toe. Alle nog levende oud-presidenten zijn aanwezig, net als Rudolph Giuliani, de toenmalig burgemeester van New York. Het weer, veel bewolking, af en toe regen, in de loop van de middag vanuit het westen droger en het is een graad of 20. Vanavond is het droog met opklaringen, morgen periode met zon, droog, iets warmer. Het wordt morgen 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat file tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. A16 van Rotterdam naar Breda tussen Berkel en Rode Rijs en Bergse Hoek 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar is maar 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas organiseert een avond voor bewoners over een nieuwe manier voor bewoners om onderwerpen met de gemeenteraad te bespreken. Heb je een idee voor je buurt? Maak je je zorgen over een onderwerp in de gemeente? Of wil je de gemeenteraad ergens op wijzen? Dan kun je je over rechtstreeks in gesprek met raadsleden tijdens wat men noemt de nieuwe dialoog. De gemeenteraad wil zo vroegtijdig horen welke ideeën, zorgen, ervaringen en initiatieven er leven in Zuidplas. Het gaat om een open gesprek tussen de inwoners en de raadsleden. De eerste dialoog vindt plaats op dinsdag 29 september van 19:30 tot 22:00 in de avond in de raadzaal van het gemeentehuis. Bij de Algrabrug zou de wisselstrook komend weekend niet gebruikt kunnen worden vanwege werkzaamheden. Dat gaat niet door. De wisselstrook kan gewoon gebruikt worden, want het geplande werk is door Rijkswaterstaat al uitgevoerd. De gemeente Krimpen aan den IJssel organiseert een voorlichtingsavond over thuisbatterijen. Steeds meer mensen denken na over het kopen ervan. In 2027 stopt namelijk de salderingsregeling. En dat houdt in dat je de elektriciteit die is opgewekt, bijvoorbeeld van zonnepanelen, niet meer kunt verrekenen met de elektriciteit die je van het stroomnet gebruikt. In zo'n thuisbatterij bewaar je de stroom van je zonnepanelen voor andere momenten. De informatieavond is in het raadhuis op dinsdag 29 september. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 11 september. Vandaag is vrij veel bewolking, af en toe kan er wat lichte regen vallen. Maar in de loop van de dag breekt ook af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt rond de 20 graden. De komende avond en nacht wordt het overal droog en koelt het af naar ongeveer 12 graden. Morgen blijft op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Een matige wind uit het zuidwesten. En een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden. Op zondag is de kans op enkele buien weer een stuk groter. Er waait dan een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur die komt niet onder de 16 graden uit. De maximumtemperatuur zondagmiddag rond de 21 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen weer droog. Zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden. En maandagmiddag dankzij de zon zo'n 22 graden. Op dinsdag neemt de kans op een enkele bui weer toe. Een matige wind waait dan uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend minima van 16 graden. Dan dinsdagmiddag kan het rond de 22 graden worden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam staat file tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A27 van Gorkum naar Breda tussen Oosterhout en Breda-Noord 6 kilometer met 3 kwartier vertraging. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de invoer van een partij van, kilo, van cocaïne van 4000 kilo. De drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werden maandag aangetroffen in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Franse douane meldt dat de cocaïne was verborgen tussen plastic afval en een container uit Ghana. De autoriteiten schatten de waarde in op 225 miljoen euro. De Telegraaf die schreef al eerder over de drugsvangst. Volgens de krant behoorde de drugs toe aan de organisatie van de voortvluchtige drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Justitie heeft de betrokkenheid van L. niet bevestigd. In Vlaardingen is gisteravond iemand neergestoken. Het was aan de Koningin Wilhelminahaven. Volgens de politie was er sprake van een ruzie in de huiselijke sfeer. Er is ook iemand aangehouden. Hoe het slachtoffer eraan toe is niet bekend. Onderzoek is nog niet afgerond. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is niet bekend. Het busongeluk gebeurde aan het einde van de middag in het kanton Graubünden. Het gaat om een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT. Volgens de reisorganisatie ANVR, die spreekt namens OAT, zaten in de bus 48 Nederlandse passagiers.

0: Trump die wilde een toespraak houden, maar de organisatie staat geen politieke speeches toe. Alle nog levende oud-presidenten zijn aanwezig, net als Rudolph Giuliani, de toenmalig burgemeester van New York. Het weer, veel bewolking, af en toe regen, in de loop van de middag vanuit het westen droger en het is een graad of 20. Vanavond is het droog met opklaringen, morgen periode met zon, droog, iets warmer. Het wordt morgen 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, daar rijdt het nu langzaam tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rottepolderplein 3 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Kralingen 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
8: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas organiseert een avond voor bewoners over een nieuwe manier voor bewoners om onderwerpen met de gemeenteraad te bespreken. Heb je een idee voor je buurt? Maak je je zorgen over een onderwerp in de gemeente? Of wil je de gemeenteraad ergens op wijzen? Dan kun je je over rechtstreeks in gesprek met raadsleden tijdens wat men noemt de nieuwe dialoog. De gemeenteraad wil zo vroegtijdig horen welke ideeën, zorgen, ervaringen en initiatieven er leven in Zuidplas. Het gaat om een open gesprek tussen de inwoners en de raadsleden. De eerste dialoog vindt plaats op dinsdag 29 september van 19:30 tot 22:00 in de avond in de raadzaal van het gemeentehuis. Bij de Algrabrug zou de wisselstrook komend weekend niet gebruikt kunnen worden vanwege werkzaamheden. Dat gaat niet door. De wisselstrook kan gewoon gebruikt worden, want het geplande werk is door Rijkswaterstaat al uitgevoerd. De gemeente Krimpen aan den IJssel organiseert een voorlichtingsavond over thuisbatterijen. Steeds meer mensen denken na over het kopen ervan. In 2027 stopt namelijk de salderingsregeling. En dat houdt in dat je de elektriciteit die is opgewekt, bijvoorbeeld van zonnepanelen, niet meer kunt verrekenen met de elektriciteit die je van het stroomnet gebruikt. In zo'n thuisbatterij bewaar je de stroom van je zonnepanelen voor andere momenten. De informatieavond is in het raadhuis op dinsdag 29 september. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 11 september. Vandaag is vrij veel bewolking, af en toe kan er wat lichte regen vallen. Maar in de loop van de dag breekt ook af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt rond de 20 graden. De komende avond en nacht wordt het overal droog en koelt het af naar ongeveer 12 graden. Morgen blijft op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Een matige wind uit het zuidwesten. En een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden. Op zondag is de kans op enkele buien weer een stuk groter. Er waait dan een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur die komt niet onder de 16 graden uit. De maximumtemperatuur zondagmiddag rond de 21 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen weer droog. Zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden. En maandagmiddag dankzij de zon zo'n 22 graden. Op dinsdag neemt de kans op een enkele bui weer toe. Een matige wind waait dan uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend minima van 16 graden. Dan dinsdagmiddag kan het rond de 22 graden worden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A7 Den Oever richting Heerenveen staat file bij Kornewerderzand 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein 3 kilometer. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vorige week in Dordrecht is opgepakt voor de vondst van een partij van 4000 kilo cocaïne blijft voorlopig in de cel zitten. De rechtercommissaris heeft zijn voorarrest met 2 weken verlengd. Ook mag hij alleen maar contact hebben met zijn advocaat. Vorige week werd in de Franse havenstad Duinkerke een partij coke ontdekt met een geschatte waarde van 225 miljoen euro. Korte tijd later werd in Dordrecht de man aangehouden. Mogelijk is de drugs afkomstig uit de criminele organisatie van Bolle Jos, die is ondergedoken in Afrika. Op de Boerenhavelaan in Schiedam is gisteravond een meisje aangereden toen ze overstak op een zebrapad. Een auto kwam op de rotonde af en merkte haar mogelijk te laat op zich en mensen te plaatsen. Voor de zekerheid is het meisje onderzocht in de ambulance. Hoe het met de gaat is niet duidelijk. Het ongeluk trok veel bekijks. Volgens getuigen heeft de politie nieuwsgierigen meerdere keren moeten verzoeken om afstand te houden. Het is altijd niet duidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland gisteren. De politie daar heeft gezegd dat mensen het ongeluk niet hebben overleefd, maar heeft geen getal genoemd. De politie zegt dat eerst de nabestaanden op de hoogte moeten worden gebracht. Hulpdiensten zijn de hele avond bezig geweest met de berging van de lichamen. Het gaat om een busreis van de Nederlandse organisatie OAT. De bus zelf is eigendom van het touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen in de Achterhoek. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. De Zwitserse politie zegt tegen lokale media dat het uitgaat van een eenzijdig ongeluk. En dat het ongeluk gebeurde op een plek waar wegwerkzaamheden waren. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. De voorzitter van CNV legt uit waar die op is gebaseerd.
2: We kijken naar de inflatie, dus wat wordt een salaris ook gewoon minder waard door de economie. En op de tweede plek kijken we ook naar de arbeidsproductiviteit, hoe die gestegen is. En als je die twee bij elkaar optelt, nou, dan zit je rond de 3 tot 5,5%.

0: van Radio Rijn.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, daar staat file tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen voor de grensovergang 2 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. En 279 van Helmond naar Den Bosch tussen Beek en Donk en Keldonk 4 kilometer file. Daar is de vertraging opgelopen tot een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Nou, dat was Elvis Costello en Good Year for the Roses. Ja, welkom bij Kletskoek. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Vrijdagochtend, hè, tussen 10 en 1 uur. We gaan er weer een gezellig aantal uurtjes van maken. En ik heb een gast in de studio. En dat is niemand minder dan Joke Meijer van het Van Kapelhuis. Dan Joke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Leuk dat je er bent.
1: Ja, ik vind het ook leuk.
0: Is er binnenkort wat te doen in het Van Kapelhuis?
1: Er is dit hele weekend van alles te doen. Vanaf vanavond tot en met zondag.
0: Oh, nou dan gaan we het onder andere over hebben dan.
1: Absoluut.
0: Kleine cliffhanger, gaan we eerst nog een stukje muziek doen.
1: Heel goed.

0: Ja, u hoorde het al aan het begin van deze plaat. Nee, nou, zie maar. Ik wilde zeggen, we wilden beginnen met Frank Sinatra. Maar die draaide ik sympathiek de nek om. Maar die doen we dadelijk nog een keertje. En toen kwam ik ineens met de groep die ik eigenlijk gaandeweg het gesprek met Joke Meijer wilde gaan draaien. De Macaferis. Ja, Joke, het Van Capellehuis, ja, dat staat wel bijzonder in de belangstelling dit weekend.
1: Jazeker, want wij starten het culturele seizoen. Deze keer voor het eerst dat we dat in september doen met festival.
0: Ja.
1: En in dat festival laten we eigenlijk een hele doorsnee van ons programma. Dus alles wat in de loop van het jaar aan soorten muziek en dingen voorbij komt, hebben we een soort showcase van. En we openen vanavond super swingend met de McAferries.
0: Ja, nou, die hoorde je net. En als dat nog geen swing is, dan weet ik het niet.
1: Ja, precies. Is een beetje Italiaans, jazz, gypsy, alles door elkaar. Hele vrolijke en swingende muziek. Dus we gaan er met een knal in vanavond.
0: Nou, dat wilde ik zeggen, zeker ja. Want die naam die ze hebben, ja, dat is ook wel een hele bijzondere naam. Want twee heren, als ik goed herinner, die spelen gitaar.
1: Ja.
0: En dat heeft alles met gitaar te maken, hè?
1: Ja, dat is een Italiaanse gitaarbouwer.
0: Ja,
1: leuk.
0: Ja, en ik denk van, nou, die jongens die komen uit Italië. Nou, niks is minder waard.
1: Nee, helemaal niet. Nee, ze zijn gewoon Hollandse jongens.
0: Ja, nou, dat is toch heel
1: maar
0: bijzonder.
1: Maar ze zijn helemaal in die cultuur gedoken. En nou ja, als je het hoort, dan denk je ook, zijn Italianen.
0: Ja, nou ja, dat is zeker. En het is natuurlijk hele sfeervolle, ja, gewoon heerlijke muziek om te luisteren.
1: Ja.
0: Maar ja, jullie hebben natuurlijk een aanbod wat, zeg maar, als je de maand hebt, hebben jullie altijd bepaalde dingen, zeg maar, die jullie willen laten horen aan het publiek.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: En eigenlijk zitten die ingrediënten in de komende dagen, zeg maar, zijn die aanwezig in het festival.
1: Ja, die zitten in het hele festival. Hè, want vanavond is dan een voorbeeld van onze serie, die noemen we Club Capelle.
0: Ja.
1: Het is ook een beetje de clubsfeer, gezellig. Mm-hmm. En dat is altijd de eerste vrijdag, of ja, soms de tweede vrijdag van de maand. Op vrijdagavond. En dat zat heel gevarieerd. Het kan jazz zijn, het kan wereldmuziek zijn, het kan een mix van alles zijn. Het kan ook gewoon lekker Nederlandse muziek zijn. Dus echt van alles en nog wat. En daar is dit vanavond dan een soort voorbeeld van.
0: Ja.
1: En de tweede vaste concertserie die we hebben is altijd op de derde zondagmiddag. En dat is klassiek kamermuziek. En dat zit nu ook in het festival, ook op zondagmiddag.
0: Ja.
1: Dan hebben we ensemble 5.
0: En dat is ook een heel bijzonder ensemble, hè?
1: Het is een heel bijzonder ensemble. We zijn ook heel blij dat we die hebben kunnen strikken, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Want dat zijn 5 dames die, naast dat ze dit ensemble vormen, ook in orkesten spelen, dat heel druk zijn. Maar zo af en toe dan spelen ze samen. Heel bijzondere bezetting met verschillende instrumenten. En een heel kleurrijk ensemble. Hè? Die klassieke muzici komen vaak netjes in zwart en heel chic.
0: Mm-hmm.
1: Ze hebben allemaal lekkere vrolijke kleurtjes aan.
0: Ja.
1: En ze spelen muziek. Een beetje het verhaal van Scheherazade, 1001 Nacht.
0: Mm-hmm.
1: Waar de componist Rimsky-Korsakov, en mensen wel eens van gehoord, muziek over heeft gemaakt. En dat mengen ze nog weer met andere soorten muziek. Het is een heel verhalend en vrolijk programma.
0: Maar het is ook een beetje, laat ik zeggen, het is een, ja, het is klassiek natuurlijk, maar het is ook een beetje,
1: beetje salonmuziek.
0: Ja, precies.
1: Daarom hebben we het ook gekozen deze keer. Want we maken er ook een hele gezellige bijeenkomst van. Want bij het hele festival trouwens, bij alle voorstellingen, zorgen wij ook voor extra lekkere hapjes. En bij Ensemble 5 hebben we een soort high tea.
0: Dus dat is ook
1: kunnen
0: wel,
1: mensen ondertussen luisteren en lekker snoepen van allerlei verschillende dingen.
0: Ja.
1: En het begint deze keer, dat is even een uitzondering met de normale zondagmiddag.
0: Mm-hmm.
1: Het begint om 4 uur.
0: Om 4 uur?
1: In plaats van om 3.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk 's ochtends ook nog een programma.
1: Ja, zeker.
0: Daar heeft het alles mee te maken, denk ik, toch?
1: Ja. Zondag in de ochtend hebben we een programma voor de kinderen. Want we hebben ook meerdere keren per jaar kindervoorstellingen.
0: Mm-hmm.
1: Meestal voor de allerkleinste. En dit is ook al vanaf jonge leeftijd leuk. Hier ben ik ook heel blij mee. Want ik ben een enorme fan van deze meneer. Dus meneer Zee.
0: Ja.
1: Zijn Belgische verhalen vertellen.
0: Okay.
1: Ja.
0: En waar gaan die verhalen dan over? Over van alles en nog wat?
1: Dit zijn echt van alles en nog wat.
0: Ja.
1: En dit is echt vooral voor kinderen echt superleuk. Er is ook een contrabasspeler bij. Dus een beetje muziek bij.
0: Ja.
1: ja, hij begint te vertellen en je wordt helemaal meegesleept in dat verhaal. Je denkt echt dat je meerdere personages ziet en dat van alles vertelt. Die gewoon eens eentje staat te vertellen. Ja, superleuk.
0: Hoe is die? Want kijk, je kunt je voorstellen als er vanavond een optreden is en zondag het ensemble 5. Ja. En dan zit je op een stoel en luisteren en een gezellige sfeer. Maar die kindervoorstellingen, want ik denk dat... wie komen daar? Dat zijn de kinderen, maar ik denk opa en oma.
1: Ja, kinderen
0: en opa en oma. Hoe ziet dat er dan uit? Is dat dan...
1: En omdat het, want de vaste reeks, zeg maar, die we hebben... Ja. zijn eigenlijk altijd voorstellingen, ook dit seizoen weer, over kinderboekjes. Nijntje, mm-hmm. Pim en Pom, Kleine IJsbeer in december. En dan wordt dat verhaal uit dat boekje wordt echt in een soort mini-theatervoorstelling gesteld. Maar ja, bij die kleine kindjes, ja, die zitten natuurlijk niet de hele tijd...
0: Nee, die houden je niet op een stoel.
1: Die lopen een beetje rond en die kunnen ook altijd meedoen en ze mogen reageren. En, dus het is altijd heel...
0: heel ongedwongen.
1: Ongedwongen, gezellig, hobbelig af en toe. En die voorstellingen zijn er ook speciaal voor gemaakt.
0: Ja, mijn kleinzoon die is nou een maand of 15, dus ik moet nog heel even wachten.
1: Je moet even wachten,
0: Maar want vanaf welke leeftijd is het een beetje?
1: Het is heel... van die boekjes zijn heel vaak toch vanaf 2+.
0: Oké.
1: Twee is nog wel een beetje moeilijk, maar goed, dat kan. En kleintjes met broertjes en zusjes mee. En, maar het is voor iedereen leuk, want de grote mensen vinden het ook altijd superleuk.
0: Ja, natuurlijk. Dus, natuurlijk. Ja, en de concentratie bij die kleintjes is natuurlijk het ene moment dit en het andere moment dat. Ja, maar dan zijn ze toch natuurlijk heel geboeid.
1: Maar die gaan er ook altijd heel erg leuk mee om. Ze laten die kinderen een beetje meedoen, ze reageren op wat er in de zaal gebeurt. Ja. En ondertussen wordt dat hele verhaal verteld.
0: Ja. Kent iedereen nou, ik zat me zo voor te stellen, want wij mochten het afgelopen seizoen regelmatig bellen met mensen die daarna dat komend weekend of het weekend erop gingen optreden. Maar is het van Capellehuis nou echt iets dat, laat ik zeggen, iedereen Capelle naar kent? Dat kan ik me niet anders voorstellen als dat, toch?
1: Natuurlijk iedereen Capelle naar. Nee, maar... ik weet nog niet helemaal zeker of dat zo is, maar wel heel veel. Het is wel leuk dat je het vraagt, want we hebben dit voorjaar enquêtes gehouden.
0: Oh.
1: En hebben we aan onze bezoekers gevraagd, ook waar kom je precies vandaan?
0: Ja.
1: Niet iedereen komt natuurlijk uit Capelle, kan ook wel mensen uit Rotterdam, uit Nieuwekerk, uit Krimpen. En we hebben ook gevraagd, hoe ken je het van Capellehuis? En dan zie je wel dat er toch ook heel veel mensen antwoorden, dan weet ik eigenlijk al niet eens meer. Want ik woon hier al mijn hele leven en ik weet gewoon dat het er is.
0: Ja.
1: Ook wel heel veel die het vanuit de Huis aan Huis krant, vanuit de nieuwsberichten...
0: Ja.
1: De folders, we maken natuurlijk papieren folders, we sturen nieuwsbrieven, dus heel wisselend. Maar dan zie je toch wel dat heel veel mensen in ieder geval ons al weten te vinden.
0: Nou ja, dat is toch hartstikke mooi. En het is natuurlijk een monumentaal pand.
1: Het is een prachtig
0: pand. En dan is het heel toevallig dat dit weekend natuurlijk open op monumenten. Daar doen jullie ook wat aan.
1: Ja.
0: Maar even zeg maar het festival. Want jullie hebben ook nog een optreden. En dat is morgen, als ik me niet vergis. Hè?
1: Ja, we hebben zeg maar als voorbeeld van allerlei soorten optredens die we hebben. Hè. Dat is Salon Klassiek op zondag, Club Capelle. En we hebben zaterdagavond een... dat is ook wel heel bijzonder.
0: Ja.
1: Het Kofferbak Collectief.
0: Ja.
1: Ze zijn ooit al eens eerder bij ons geweest.
0: Okay.
1: En dat zijn hele zeer goede operazangers. Mm-hmm. Maar een hele opera, dat past natuurlijk bij ons niet. Ze zijn veel te klein voor. Dus zij maken een soort mini-opera. Meestal gebaseerd op bekende muziek. Deze is gebaseerd op de jachtkantaten van Bach. Maar er zit ook muziek van Einaudi tussen, van alles en nog wat. En daar maken ze een soort nieuw verhaal van. En dat is ook heel erg grappig.
0: Ja, dus het is doorspekt met humor en zo.
1: Het is prachtige muziek. Ja. Het is echt heel bijzonder. Een mini-opera die er bij ons precies in past. En deze heet de Vegetarische Jachtkantate. En wel een beetje actueel thema.
0: Ja, dat kan je wel zeggen.
1: Mag dat allemaal nog wel?
0: En zo.
1: Dus daar maken ze gewoon een heel erg grappig verhaal van.
0: Ik heb een fragment van een vorige optreden wat ze hebben. Dat is ook het Kofferbak Collectief. Zullen we er even naar luisteren?
1: Ja, leuk.

0: Nou, dit was dan maar een impressie van het Kofferbakcollectief. Nou zat ik me heel even af te vragen, want jij zei er net van, nou, we hebben bij elke voorstelling een passend hapje. Maar wat heb je nu bij die, kun je iets verklappen over wat bij die, die vegetarische jacht?
1: Uiteraard, vegetarische hapjes.
0: Ja.
1: Van die, ja, canapés zijn volgens mij, van die kleine eenhapshapjes.
0: En Italiaans vind ik ook wel heel aantrekkelijk klinken.
1: Ja, dat is, ja, nee, we hebben vanavond Italiaanse hapjes. Ja. Zaterdagavond de vegetarische hapjes, zondagmiddag high tea.
0: Ja.
1: En bij de kindervoorstelling hebben we altijd lekkere snoepjes en gezonde dingetjes voor de kinderen.
0: Hé, hey, maar ja, dat festival, ja, dat is natuurlijk, ik vind het een fantastische aanduiding voor de muziek, voor de opening. Stel je wil erbij zijn. Zijn er nog kaarten te krijgen voor een voorstelling?
1: We zijn heel erg blij natuurlijk dat het zo goed loopt. Ja. Want het meeste is uitverkocht.
0: Ja.
1: Misschien dat er nog een enkel plekje bij meneer Zee is als je aan de deur zou komen. Op de site is het uitverkocht. Mm-hmm. Zondagmiddag hebben we nog wel wat ruimte bij de afsluiting met Ensemble 5. En met het high tea.
0: Okay. En wanneer, want die voorstelling van Ensemble 5, die is om 4 uur.
1: Ja.
0: En de kindervoorstelling is om?
1: 11 uur,
0: ja. Moet je dan, hoe lang van tevoren moet je je dan melden bij de kassa? Want ik kan me voorstellen, mensen zitten
1: half
0: te luisteren.
1: Half uurtje van tevoren, dan gaan de deuren open, soms iets eerder. Maar wie natuurlijk ook iets mee wil maken, die is van harte welkom morgen, de hele dag overdag, van 10 tot 5.
0: Open Monumentendag.
1: Open Monumentendag, ja. Dat hebben we ieder jaar. En in dit geval hebben we het als onderdeel in het festival gestopt. En dan hebben we, zijn natuurlijk de hele dag open. Iedereen kan het pand bekijken. Het wordt redelijk weer, geloof ik. Dus je kan ook even in de tuin achter. En wat ook ieder jaar is, de historische vereniging... Die geeft rondleidingen in de regentenkamer.
0: Die is mooi.
1: De regentenkamer zit boven. Normaal kan je daar helemaal niet in. Daar zijn we ook heel zuinig op. Want het is een hele bijzondere kamer. Wat aan deze kamer leuk is, die is nog helemaal ingericht... zoals gedaan is toen het pand gebouwd werd.
0: Okay.
1: Nou, dat zie je bijna nooit.
0: Nee.
1: Want er wordt altijd wel een keer een nieuw behangetje en weet ik veel wat. En hier is zelfs de tafelkleden en de gordijnen. Alles is nog helemaal origineel. Nou, de historische vereniging leidt mensen in groepjes rond de hele dag. Vertellen ze daarvan alles over. Overigens, in februari hebben wij een meneer die komt een lezing geven over de regentenkamer. Maar dat komt vanzelf in ons
0: programma. Dat is wel heel interessant
1: dus
0: natuurlijk.
1: Heel leuk. En in de zaal beneden hebben we de hele dag door een programma ook weer een beetje met een mix. We beginnen 's ochtends met een koor, de Singing Souls. Die waren vorig jaar ook een beetje swingend kapelskoor. We hebben verhalenvertellers, want later gaan we ook dingen met verhalen doen in het seizoen, net als meneer Zee. En dit zijn drie vertellers die ieder een kort verhaaltje komen vertellen. Grote aanrader, kom vooral langs. Dat is
0: en voor welke is dat voor alle leeftijden? Of is
1: dat voor alle leeftijden. Ja, nou, vanaf acht.
0: Ja, precies. Nou, goed, maar...
1: Het zijn eigenlijk verhalen voor grote mensen. Maar vanaf 8 is het ook al hartstikke leuk.
0: Okay.
1: Dus 3 verhaaltjes. Dat is trouwens het enige moment dat tijdens een verhaal is dan even de deur dicht. Dus dan moet je er bij het begin zijn.
0: Ja, precies. Minuten, dat is begrijpelijk.
1: Want dat
0: stoort hoor. Mag ik net zeggen.
1: Je kan alle 3 de verhalen, je kan eentje... dan hebben we, toen ook ieder jaar, Philip Huang, is een pianoleraar hier uit Capelle. Ik weet niet hoe hij het doet, maar die leerlingen van hem, nou, kleine ukjes,
0: ongelooflijk.
1: Toch groter, geweldig hoe zij spelen. Dus die komt weer met een aantal leerlingen die allemaal een stukje spelen. En dan sluiten we af, deze keer met een, niet ons eigen koor, zal ik zo nog even zeggen, maar met het koor Musica Vocalis. En dat is een prachtig koor uit Capelle, maar die zijn heel groot. Dus die passen bij ons normaal helemaal niet met die hele club. Dus ze komen met een wat kleinere.
0: Die hebben selectie moeten toepassen.
1: Ja, en die brengen prachtige klassieke liederen.
0: Dus eigenlijk kortom van alles wat.
1: Ja, van alles wat. Ja, het enige wat dit jaar ontbreekt is ons eigen koor. Het Capelse Vrouwenkoor.
0: Ja,
1: die zijn
0: er
1: altijd bij. Maar die hebben net een nieuwe dirigent.
0: Oh,
1: dus die zijn weer even opnieuw aan het studeren. Dus die komen volgende keer weer. Ja.
0: Want dat zijn dan de optredens. Maar jullie hebben natuurlijk van Capellehuis herbergt heel veel activiteiten.
1: Ja.
0: Zal ik maar zeggen.
1: Yes.
0: Want verderop in de uitzending praat ik nog even met Marja Smit. Maar de luisterkring staat ook weer te beginnen.
1: De luisterkring begint weer. Ja, die bestaat al heel lang. één keer in de twee weken op woensdagochtend. Nou ja, Maya zal het wel vertellen.
0: Mm-hmm.
1: Een hele leuke en gezellige bijeenkomst waar je aan deel kan nemen. Dat je met elkaar naar muziek luistert, die je ook zelf kiest. Ja. Daar een beetje over praat en zo.
0: Okay.
1: Dus dat is een oudje. We hebben, ik heb de site meer over lezen, cursus kunstgeschiedenis op de vrijdagochtend. Die beginnen ook binnenkort mm-hmm. weer. Gegeven door Patricia Huisman. Heel erg leuk.
0: Ja, dat zijn best wel dingen. Want ik had begin van het jaar een gast die wilde een schaakverenigingetje, althans een clubje in de Vijverhof, en daar zocht hij mensen voor. En toen belde ik hem voor een afspraak. En toen zei hij ook, ja, vrijdagochtend kan ik niet, normaal gesproken. Maar wel de eerste maandag van dit jaar, of de eerste vrijdag van dit jaar. Ja. Omdat er toen geen lezing werd gegeven.
1: Ja.
0: Maar die deed inderdaad kunstgeschiedenis.
1: Ja, ja. Ja. Ja, ik volg het zelf ook zeer okay. Trouw. Dus ja. Echt heel afwisselende onderwerpen. Hele leuke manier waarop zij dat allemaal voor het voetlicht mm-hmm. brengt. Mm-hmm. Dus... ik weet ook niet of er nu voor het eerste blok van 6 weken nog plek is. Ik denk het echt niet.
0: Nee,
1: maar goed,
0: nou ja.
1: Dat kun je vanzelf zien als je op.
0: Nou ja, mooi luisteren. En welke site kunnen we kijken dan?
1: www.vankapellenhuis.nl.
0: Daar vind je echt alles terug, hè?
1: Ja,
0: van optredens alles. Voor de komende maanden. Want kun je daar al iets van zeggen wie dan zeg maar in oktober? Want dat is dan volgens mij echt dat het...
1: Vanaf oktober beginnen we weer met die vaste reeksen. Het eerste Club Capelle concert is... Tres Rios, dat is Mexicaanse muziek.
0: Dus dat is de wereldmuziek, zal ik maar zeggen.
1: Dat is de wereldmuziek. Ja, ja, ja. Dat is 9 oktober. En een andere in die serie, die vind ik toch wel leuk om even te melden.
0: Ja.
1: Dat is het volgende in die Club Capellereeks. Op 6 november, dan komt Jessica Manuputi met haar kwartet hier. En dat is echt de Molukse muziek, Molukse liederen... Met Ambon en helemaal in
0: de ja, dat is
1: met
0: misschien...
1: wat heimwee en met wat dingen. Zijn we op zoek geweest om een keer iets Molukse te doen. We hebben hier natuurlijk hele grote Molukse mensen.
0: Kapellen, Moordrecht,
1: dus,
0: dacht ik.
1: Dus ik hoop dat ook heel veel belangstelling.
0: Nou ja, maar luister, er zit Thomas, die is van CKZ vandaag, hè, Niels. Ik bedoel, een artikeltje, daar kunnen we het denk ik nog wel even over hebben tegen die tijd.
1: Ja hoor.
0: Ja, en wij mogen altijd wel eens bellen. Nou, ik zou zeggen, misschien kunnen we er een telefoontje tegen die
1: dat,
0: tijd aanbieden.
1: Dat gaan we zeker proberen te regelen.
0: Ja,
1: leuk.
0: Nou ja, hartstikke leuk. Ja. Zullen we nog even een stukje muziek doen?
1: Ja, door.

0: Ja, dat was Frank Sinatra met Chicago. Terwijl vandaag natuurlijk een andere stad dik in het nieuws is. Naar aanleiding van 25 jaar de Towers. De ramp die daar toen gebeurde. Joke Meijer nog even, hè, van Kapellenhuis, gezellig. Ja, er waren een paar dingen. Er zijn ongetwijfeld nog meer vragen. Ik zal zo nog even spieken. Ik weet wel, je was een aantal weken geleden bij IJsselnieuws even te gast. Yes, ook om over het Van Kapellenhuis te praten. En zijn er nog veranderingen aan het interieur van het Van Kapellenhuis voor het nieuwe seizoen?
1: Jazeker. we hadden die enquêtes gehouden.
0: Ja.
1: En ook daar kwam weer naar voren wat we toch vrij regelmatig hoorden. Van wanneer nemen jullie nou eens andere stoelen? Want ze zitten niet lekker. Het is natuurlijk altijd een beetje discussie. Want
0: ja,
1: er waren ook heel veel
0: de een vindt het lekker en de ander vindt het wat minder prettig. Ja.
1: Maar we hebben nieuwe stoelen.
0: Ja.
1: Waarvoor ik ook hier nog eventjes heel erg de Van Kapellen Stichting wil bedanken. Het is natuurlijk een stichting die heel veel allerlei...
0: allerlei doelen ondersteunt. Ja, ja.
1: En die heeft ons geholpen bij de aanschaf van deze stoelen. En vanavond nemen we ze voor het eerst officieel in gebruik.
0: Aha.
1: Dus dan gaan we zien of iedereen ze ook echt lekker vindt. Wij vinden ze lekker zitten.
0: Dus je hebt al even proef gezeten, zal ik maar zeggen. Ja,
1: we hebben uitgebreid onderzoek gedaan voordat we de keuze hebben gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Het is een heel andere uitstraling. Deze zijn hout en met vrolijke rode pootjes. Dus het geeft ook iets wat warmte en wat sfeer. Volgens ons zitten ze lekker. Maar goed, het is altijd afhankelijk. Dus.
0: Mooi luisteren.
1: Maar vanavond gaan we ze officieel voor het eerst in gebruik nemen.
0: Dus dan staat er één stoel met een lint eromheen en...
1: Ik weet nog niet precies hoe we gaan doen.
0: Je zit natuurlijk druk in de voorbereiding. Want ik bedoel, vanavond is het zover. En je hebt een weekend waarbij het hele pand helemaal volstroomt.
1: Het is,
0: dus een hoop geregel. Hoe lang van tevoren begin je daarmee? Met zoiets in kannen en kruiken te zetten, zal ik maar zeggen.
1: Ik weet eigenlijk niet meer precies wanneer...
0: Maar dat is maanden? Misschien wel?
1: Ik kwam toen op het idee, mijn festival is er prima te doen. En de rest van het bestuur besproken. En iedereen vond dat een leuk idee, dat zijn we gaan doen. Dus met de programmering ben je natuurlijk wel... ik denk al wel misschien een jaar bezig om te kijken wat kunnen we doen. En dan zo langzamerhand vult het zich steeds meer.
0: Mm-hmm.
1: Maar met name de laatste... paar maanden. Hè. Normaal denk je, in de zomer zijn we dicht, is even rustig.
0: Ja.
1: Maar dit was toch nog wel een hoop publiciteit. Hè. We hebben van die borden overal in de stad gezet.
0: Ja.
1: Advertenties geplaatst. Dingen op de socials. Voorbereidingen. Wij geven altijd iedereen die bij ons komt optreden een leuk aardigheidje mee na afloop. Je moest zorgen dat je al mee naar huis
0: hebt. Ja, ja, ja.
1: En al die lekkere hapjes die we serveren. Ja, dat moesten we natuurlijk ook van tevoren regelen. Dat die er ook allemaal zijn. Deze dagen. Dus een hoop werk. Maar gelukkig hebben wij een enthousiaste organisatie. Kan ook nooit genoeg benadrukken. Bestaat volledig uit vrijwilligers.
0: Mm-hmm.
1: En iedereen heeft de schouders eronder gezet. Dus we zijn er wel klaar voor.
0: Nou, lekker toch? Dan moet het maar gebeuren ook. Je had het afgelopen seizoen, weet ik, dat je met heel veel trots vertelde... dat er een kwartet of misschien... ik weet niet, maar... uit Amerika kwam, die in Terschelling hadden opgetreden.
1: Ja,
0: zei ik dat goed?
1: Catharina.
0: Catharina kwartet. Ja. Staat er dit seizoen weer zoiets te gebeuren?
1: Dan moet ik even kijken, want we hebben wel iets... we hebben weer een kwartet... dan moet ik eventjes...
0: Ze zijn natuurlijk allemaal goed, maar ik bedoel dat heel bijzonder is dat die...
1: Ja, we hebben wel een soort vergelijkbaar kwartet, Nemea String Quartet, 18 oktober.
0: Mm-hmm.
1: En die hebben een heel gevarieerd programma met onder andere de Amerikaanse, tussen haakjes noemen ze dat, muziek van Dvorak erin. Dus dat wordt heel mooi. En nu kom ik door die klassieke ook op, en die ik nog graag wilde noemen.
0: We zijn er toch.
1: Het is nog ver weg. Maar op 20 december, dan hebben wij ons echte kerstconcert.
0: Aha.
1: We doen altijd een kerstconcert. En de ene keer is het iets kerstiger dan de andere.
0: Ja.
1: Maar dit is piano en zang.
0: Okay.
1: En we hebben een zangeres, Jeva Gorda heet zij. En die brengt een hele mix van... klassieke kerstliederen, meer populaire kerstliederen, bekende dingen die voorbij komen. Dus daar kom je al helemaal zo'n paar
0: van
1: dagen
0: in de sfeer.
1: Voor de kerst. Het is 20 december.
0: Okay.
1: Kom je helemaal in de sfeer. Dus dat wordt ook wel echt een aanrader in de serie klassiek.
0: Ja. Oké, okay, nou ja, dat is. Ja, je kan, nou ja, het weer begint een beetje nu om te schakelen. Maar ik bedoel, het is toch ook alweer altijd een mooie periode. Dus wat dat betreft, ik zou hem alvast een beetje omcirkelen in de agenda. Dat je misschien eens richting Van Capellehuis moet gaan. Ja, ja, jullie hebben natuurlijk heel veel activiteiten. Wat ik ook grappig vond, dat was want jullie hebben heel veel vrijwilligers, hè, je zei het net al. Ja. Maar dat die ook een expositie heeft gegeven. Hè? Dat was ook wel een bijzonder iets.
1: We hebben natuurlijk een vaste galeriehouder. Ja. First Class Art heet die galerie. En die verzorgt gewoon wisselende verkooptentoonstellingen. Mm-hmm. Zijn dat, hè? Ja. Zulke galerie. Maar wij kunnen als Van Capellehuis zelf ook een aantal keer per jaar zeggen van hé, we willen graag een kapelse kunstenaar. Of iets wat bijvoorbeeld een link heeft met een bepaald concert. En dan komt er uiteindelijk iets anders te hangen. En nu hadden we prachtig werk van Marijke van Vliet, een van onze trouwe vrijwilligers. Die ook helpt als gastvrouw onder andere bij de concerten. En op een gegeven moment kwamen wij erachter dat zij prachtige schilderijen maakte.
0: Ja,
1: heel veel
0: lopen,
1: verschillende soorten. Ja. Superleuk. Dus dat heeft een aantal weken gehangen. Ze heeft ook aardig wat verkocht, moet ik zeggen.
0: Nou, kijk, dat is toch hartstikke grappig.
1: Ja, heel leuk. Ja. Dan komt alles zo bij elkaar.
0: Dat is heel bijzonder. Dus, ja. Nou ja, ik laat ik zo zeggen, buiten het feit van mensen die optreden. Ja, als er ook over die kunstgeschiedenis of zo, is het misschien best wel eens leuk om dat hier een keertje te kunnen benoemen. Ik heb er weinig verstand van, maar misschien om in het programma. Dat is misschien wel een keertje leuk.
1: Ja, dat is altijd leuk. Want en over die kunst gesproken, behalve die cursussen. Wij hadden altijd ongeveer 2 keer per jaar, soms iets vaker, een lezing. Mm-hmm. Ook meestal over kunstgeschiedenis. Heel vaak gegeven door José Klaassen. Die komt ook dit jaar weer terug. En die heeft dan een kunsthistorisch verhaal. Gaat soms over een kunstenaar of over een tentoonstelling die ergens is. En dan draait ze dan bij passende muziek bij. Dus dat is altijd heel leuk. Maar we hebben besloten om die lezingenserie wat uit te gaan breiden.
0: Okay.
1: Dus ik noemde net al, in februari, lezing over onze eigen regentenkamer. Door iemand die daar alles over weet, over de geschiedenis daarvan. Die daar superleuk over kan vertellen. Maar ook wel heel leuk vind ik om te noemen, 13 oktober, dat is nu de eerstvolgende lezing. Dan komt Joris Westerink, hij is curator bij de Kunsthal. En hij komt vertellen over een van de nieuwe tentoonstellingen die daar in oktober opent. Met werk van de schilder Signac. Die stroming heet het prentiisme. Heel simpel gezegd, in plaats van dat je kleuren mengt en een roze of een lichtblauw vak schilt, zet je allemaal hele kleine stippeltjes.
0: Okay.
1: En met al die stippeltjes bouw je dan zo het plaatje op zijn beroemde schilderij. Ook prachtig. En hij komt, ik denk eens een dag of 10 voor de opening van de tentoonstelling, komt hij bij ons.
0: Dus dan kan je daarna, dan ben je goed geïnformeerd.
1: En daarna kan je met z'n allen naar de kunsthal.
0: Ja, nou ja, daar weet je ook alles van, toch?
1: Ja, als je een rondleiding boekt, dan heb je kans dat ik dan degene ben die je daar gaat rondleiden. Want ik werk ook in de kunsthal.
0: Maar luister, dan is er in ieder geval een fantastisch leuk verhaal bij. Dat kunnen we wel zeggen. Ja, absoluut. Hey, nu heb je natuurlijk het weekend. En je zei er is voor de kindervoorstelling zijn er nog kaarten te krijgen. Ja. En voor Ensemble 5, geloof ik.
1: Ensemble 5.
0: Als gewoon in lopend van het seizoen, wat kost een kaartje als je bij een optreden wil zijn? Kindervoorstelling is iets anders als.
1: Ja, kindervoorstellingen, daar betaal je voor. De kinderen betaal je €5 en volwassenen betalen een tientje. Mm-hmm. Een heel bescheiden prijzen eigenlijk. Lezingen zijn trouwens ook altijd een tientje. En de concerten die zijn €18, de standaardprijs. Jongeren betalen €9. Dus dat zijn dan gemiddeld zo de prijzen.
0: Komen er veel jongeren kijken, vroeg ik me af?
1: Nou, daar hebben we natuurlijk ook
0: of moeten die nog een beetje geenthousiasmeerd worden?
1: Kijk, je kan natuurlijk altijd zeggen, we willen heel graag heel veel jonger publiek. Maar dat herken je misschien zelf ook nog wel. Als jij werkt en je hebt kinderen, dan heb je het super druk. Je hebt altijd wat. Dan is het toch een wat hogere drempel om ook nog eens een keer 's avonds echt naartoe te gaan. Dus wij zien wel dat het merendeel van ons publiek zit toch zeg maar tussen de 50 en de 75. Ook echt nog wel veel mensen boven de 75. En ook een deeltje daaronder. Maar wat we ook zien is dat die kindervoorstellingen, serie die we daarvan hebben. Ja, daar moet je echt vroeg bij zijn. Die is eigenlijk altijd ruim van tevoren uitverkocht. Maar ik zie nu al voor het hele jaar dat heel hard loopt. En daar komen natuurlijk de kleintjes met de ouders die ook ja. Ja, jonger zijn. En die dan ook af en toe nog slaan.
0: En dat is natuurlijk in de regel op zaterdag of zondag.
1: Dat is de kindervoorstelling is altijd op zaterdagmiddag om 2:30. Nou ja, dat die nu in het festival op zondagochtend is.
0: Ja, oké, dat is... Nou ja, ik zou zeggen, kijk voor het programma en voor de komende maanden op vankapellehuis.nl.
1: Ja, www.vankapellehuis.nl. Je kunt je daar trouwens ook heel makkelijk aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief. Mm-hmm. Dus als je aanmeldt, krijg je ook nog in je mailbox steeds de aankondiging van de komende maand. En af en toe een extra informatie over iets wat er tussendoor komt. Dus,
0: is er nog iets waarvan jij zegt van nou, ik ben er nou toch?
1: Nou, volgens mij hebben we alles
0: En morgen ook. Morgen Open Monumentendag.
1: Kom vooral ook bij Open Monumentendag. Dat is een hele leuke manier om kennis te maken met het pand. De kunstmarkt is buiten voor de deur. Dus je kan beter, als je met de auto komt, moet je een beetje verder weg parkeren. Maar
0: Kan net zo goed op de en als je in Capelle woont, dan fiets even wandelen.
1: Ja, kom zeker. Ja. En hou vooral ons programma in de gaten. En ik hoop dat we hier regelmatig...
0: mooi luisteren. We hebben het afgelopen seizoen regelmatig met mensen mogen bellen. Ja, als de gelegenheid er is en wat dan ook. Of als je zelf het een en ander wil. Nou ja, we horen het wel.
1: Gaan we zeker doen.
0: Oké. Joke, ontzettend bedankt en heel veel plezier dit weekend bij het festival van het Van Capellehuis en de Open Monumentendag.
1: Dankjewel. En ik zeg wel tot ziens.
0: Tot ziens.

0: dat was Creedence Clearwater Revival. En het was niet helemaal de opzet, maar have you ever seen the rain? Nou, Leen de Koning, goedemorgen, de Weerman. Ik hoop dat je betere berichten hebt voor dit weekend, want het is Open Monumentendag.
1: Ja, Oscar, hele goede morgen. Ja, we hebben eigenlijk de afgelopen week ook een beetje licht wisselvallig weer gehad. Er waren mooie dagen bij, betere dagen dan de dag weer niet. Ja. En eigenlijk is het ook voor de komende week soms per dag verschillend. Nou, kijken we nu naar buiten, ja, dan zullen de mensen ook niet vrolijk worden. Hoewel, ja, we hebben natuurlijk nog steeds een groot neerslagtekort. Dus ja, de natuur die is toch aan het juichen. Mm-hmm. Maar goed, als je er doorheen moet, is het natuurlijk niet echt prettig. Want er is nu veel bewolking. En op dit moment trekt er alweer zo'n gebied met wat regen en lichte regen over de regio. Ja. Nou, af en toe wordt het dan droog. Met wat geluk misschien dat de zon nog heel even doorbreekt, maar ja, toch grotendeels zal het vandaag een bewolkte dag zijn. Mm-hmm. Bij een matige wind die waait dan uit een zuidwestelijke richting. Nou, kijken we naar de temperatuur op dit moment in de regen, is het maar 15,6, zoals ik nu in mijn tuin heb. Dus ja, dat is dan niet echt een aangename temperatuur. Maar zodra er dan droog wordt en de zon even doorbreekt, kan de temperatuur toch wel oplopen naar zo'n 20 graden.
0: Ja.
1: Ja, we zitten nog steeds behoorlijk boven het langjarige gemiddelde. Dat heeft ook te maken met de afgelopen tijd dat we natuurlijk toch een aantal behoorlijk warme dagen hebben gehad, maar ook eigenlijk veelal hoge temperaturen in de nacht. En dat telt voor die gemiddelde temperatuur uiteraard ook mee. Nou, komende avond en nacht, dan wordt het overal droog. Zijn er ook opklaringen? En dan gaat het afkoelen naar een graad of 12. En dan staat er nog maar een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. Sorry. Nou, dan morgen, die Open Monumentendag, daar heb ik toch wel goed nieuws voor. Want morgen lijkt het vrijwel zeker overdag een droge dag te zijn. Met zonnige perioden en wolkenvelden. Een matige wind, een windkracht 3 uit een zuidwestelijke richting. En dan in de middag een maximum temperatuur rond de 22 graden.
0: Oh, dat is lekker.
1: Nou, ik zei het al, soms van dag tot dag verschilt het weer. En dat merken we dan zondag al. Want zondag krijgen we met een storing te maken. Er is dan vrij veel bewolking. Af en toe kan de zon nog doorbreken en er vallen verspreid over de dag weer een aantal buien. De wind die waait dan uit een westelijke richting, is meest matig van kracht. Temperatuur blijft nog wel relatief hoog. Want ook zondag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden. Maar goed, dan is het weer toch om buiten te zijn minder aangenaam.
0: Mm-hmm.
1: Ja, nou ja, dan maandag dan hebben we dan juist weer zo'n droge dag, of vrijwel zeker droge dag. Het waait dan nauwelijks. Een windkracht 2 tot 3 uit de zuidwestelijke richting. Nou, dan hebben we eigenlijk weer van die mooie wolkenluchten met zonnige perioden. Dus fotogeniek weer. Nou, dat is altijd voor mij wel handig voor de foto's op de weersite.
0: Ja, inderdaad.
1: En dan een minimumtemperatuur van een graad of 14. En maandagmiddag kan het nog zo'n 22 graden worden. Nou, op dinsdag kan er nog een enkele bui vallen, maar dan zijn er toch ook nog zonnige perioden. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De nacht die verloopt wel relatief zacht. De minimumtemperatuur daalt dan niet verder dan een graad of 16, 17. Dus relatief gezien is dat toch voor de minimumtemperatuur behoorlijk hoog. En dinsdag kan het dan nog één keer aan de warme kant zijn. Want de maximumtemperatuur die schommelt dan rond de graad of 22. Maar die storing die dinsdag gaat passeren met die paar buien, die gaat toch duidelijk wat minder warme lucht vooraf. De wind die gaat wat om op woensdag naar een noordwestelijke richting. De wind is dan meest matig van kracht. In de nacht en vroege ochtend koelt af naar een graad of 13. En woensdag overdag vallen dan een paar buien, een paar opklaringen en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Nou, ook voor donderdag hebben we te maken met alweer een volgende storing. Want we krijgen dan een aantal storingen die over onze regio gaan trekken. Nou, het wil niet zeggen dat het dan 24 uur lang gaat regenen. Maar mm-hmm. Goed, er zijn dan toch af en toe perioden met regen of buien. Dan knapt het tijdelijk weer wat op. Dan is het wat langer droog. Maar goed, het wordt dan wel regenjas en paraplu weer. Want echt een droge dag zit er dan niet in.
0: Mm.
1: De maximumtemperatuur ook op donderdag weer rond de 18 graden. Ja, en dan voor vrijdag ziet alles dan toch weer wat positiever uit. Een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Er kan een enkele bui vallen, maar veelal zal het weer droog zijn. En dan kan de temperatuur in de middag oplopen dankzij de zonnige periode naar een graad of 19. Kortom, Oscar, ja, een behoorlijk wisselvallige week met aanvankelijk toch nog redelijk aangename temperaturen.
0: Ja.
1: En de beste dagen dus op zaterdag en op maandag, dan zijn de vrijwel droge dagen. Aan de andere dagen, zoals ik al zei, de regenjas en de paraplu toch maar bij de hand houden.
0: Ja, we hadden afgelopen week natuurlijk. Ik ben, wanneer was het? Dinsdag geloof ik dat zo'n mooie dag was?
1: Ja.
0: Of maandag?
1: Gisteren eigenlijk. Ik vind het ook
0: ja,
1: behoorlijk
0: gisteren
1: mee.
0: Was het ook goed. Ben ik nog even naar Scheveningen geweest. Man, het was heerlijk.
1: Nou, we hadden gisteren eigenlijk het vreemde dat we 's morgens lange tijd bewolkt weer hadden. En zo van, nou dat wordt eigenlijk niks. Maar toen 's middags bracht de zon weer goed door. Ja. En toen was het ineens, in de zon wordt het dan meteen weer warm, hè?
0: Ja, zo is het ook. Zo is het ook. Maar het is van alles wat de komende week. Maar denk jij nog dat er zo'n dagje als van de week zo'n lekker zonnig dagje aan zit te komen in de komende periode?
1: Eigenlijk morgen is het met 22 graden natuurlijk
0: ook
1: best
0: lekker.
1: Aangenaam.
0: Ja. Nee, dat is waar. Dat is waar. Nou, daar houden we ons dan maar even aan vast en dan gaan we het allemaal wel zien, toch?
1: Dan hebben we nog een weerspreek te gaan, hè?
0: Dat wou ik zeggen.
1: Ja, want ik zei het al, ik heb er eigenlijk niet zoveel hoop op, maar dat toch nog af en toe de zon doorbreekt. Want het is vandaag de naamdag van de heilige Felix. En onze voorouders zeiden, brengt ons bisschop Felix geen zon? Mm-hmm. Heeft Michiel water in de ton. Nou, die Michiel die komt pas rond het begin van de herfst. Maar goed, het is als de voorouders gelijk krijgen, dan zit het voor die komende tijd niet helemaal positief uit.
0: Nee, dan wordt dat watertekort toch een beetje opgelost,
1: denk ik. Dat wordt dan, en dat is dan weer wel positief natuurlijk. Ja. Hè? Dus elk voordeel heeft zijn nadeel.
0: Zo is dat. Nou, daar doen we het dan maar mee, Leen. Leen de Koning, weer bedankt. Voor meer info, kijk op de site van leendekoning.nl.
1: En dan zie je ook nog een foto met de zon van gisteren.
0: Kijk, nou, daar ga ik dan dadelijk nog even naar kijken. Leen, fijn weekend. Tot de volgende keer. Dag.
1: Bye bye.

0: Elvis Presley blijft er altijd lekker om naar te luisteren. Ja, ja. Ja, in de studio Thomas Bressen. Thomas, toch? Of ben je geen fan van Elvis?
1: Jawel, dit vind ik prachtig. Ja, dit vind ik mooie muziek. Ja, ja. Zeker.
0: Nou. Hey, het is bijna een beetje wekelijks aan het worden. Dat als er een nieuwtje is dat je in de uitzending komt.
1: Ja,
0: die houden
1: weet,
0: we erin, hoor.
1: Ik weet dat jij dat leuk vindt. Dus ja, dan kom ik hier even...
0: Maar luisteren, altijd heel gezellig, toch?
1: Ja, dat is zeker waar. Nee, ja, ongetwijfeld alleen, weet jij het. Ja. Dat het vandaag...
0: Ja, vijf, dat is minder gezellig.
1: Dat is minder gezellig. Ja. Het is natuurlijk 25 jaar geleden de aanslagen in Amerika. En hier dichter bij huis hadden we daar nou ja, toch ook een klein beetje mee te maken. Mm-hmm. Want hier aan de hoofdweg, aan het Leilandseplein, hadden wij een Military Traffic Management Command zitten van het Amerikaanse leger.
0: Mondvol?
1: Ja, mondvol. 30 jaar zaten de Amerikanen in dat gebouw.
0: Ik weet wel dat er ook bewaking liep en wat dan ook. Want nu is het parkeerterrein vrij toegankelijk. Maar in die tijd?
1: Ja, in die tijd was dat inderdaad ook wel anders. Vanuit daar werd eigenlijk al het logistiek van het Amerikaanse leger werd aangestuurd voor Europa, het Midden-Oosten, voor Azië. Dus dat werd allemaal geregeld
0: vanuit hier.
1: Hier in Capelle aan de IJssel. Allemaal richting die plekken. En na 11 september 2001 veranderde dat natuurlijk gigantisch. De beveiliging werd natuurlijk omhoog geschroefd. Ook hier aan het Leilandseplein. Ja. Er kwam op een gegeven moment een militair buiten te staan. Ja. Die bleef rondjes lopen. Er kwamen vangrails langs het gebouw. Zodat
0: dat er geen aanslag of wat dan ook, dat iemand niet...
1: Ja. Dat kwam er allemaal. Ja. En daar zijn we eigenlijk eventjes ingedoken. En daar hebben we een heel mooi verhaal over geschreven. En dat staat op onze website, zeker is dat vandaag.
0: Maar dan moet je ook een tipje van de sluier oplichten natuurlijk. Hè?
1: Een tipje van de sluier, ja. Er staan hele mooie foto's bij. Okay. Die zijn van de historische vereniging in Capelle. Aha. Van de eerste paal die geslagen werd. Ja, ik kan het jou even laten zien zo. Maar dat is dus heel goed te zien dat daar ook de Amerikaanse vlag met militairen en allemaal officiële mensen natuurlijk, werd die eerste paal erin geslagen. Ja, en goed, als er zo'n gebouw dan zit, ze konden vrij anoniem opereren in Capelle. Daarom zaten ze ook hier.
0: Ja.
1: Maar toen er op een gegeven moment mensen lucht van kregen, toen kwamen er wel protestacties natuurlijk. Want ja, mensen waren natuurlijk wel bang van joh.
0: Ja, dat hier rottigheid van zou komen.
1: Nou ja, dat hier misschien alle kernwapens werden getransporteerd naar plekken waar er oorlog mee gevoerd zou worden. Ja. En dat het allemaal hier zou beginnen.
0: Ja.
1: Dus dat is wel een mooi tipje. Dat staat allemaal in dit verhaal.
0: Nou, en waar kunnen we dat verhaal dan vinden?
1: ZKZVandaag.nl. ZKZVandaag.nl. Daar kan je het lezen.
0: Kijk aan. Nou, jullie zijn er lekker druk mee, hè? Want elke week diverse artikelen die er van jullie hand verschijnen. Kan je iets zeggen waar je binnenkort iets over kan op de site gaan zetten?
1: Nou, wat ook wel leuk is, en dat staat toevallig op de website. We hebben vorige week hebben wij een podcast opgenomen. Het is vandaag of deze week de week van lezen en schrijven.
0: Ja.
1: En we hebben een verhaal gemaakt met Theo. En Theo die is laaggeletterd, heeft moeite met lezen en schrijven. En die is 73 en die is dat gaan leren uiteindelijk.
0: Okay.
1: En het gaat nu een heel stuk beter.
0: Dat is heel bijzonder.
1: Maar er zijn dus bijna 3 miljoen mensen in Nederland die moeite hebben met het lezen van bijvoorbeeld brieven van de gemeente, van de Belastingdienst. En daar hebben ze hulp bij nodig. En daar wordt toch een beetje bij stilgestaan deze week.
0: Oké. Nou ja, dat is natuurlijk heel goed. En waar kunnen we die podcast beluisteren?
1: Nou,
0: volgens mij hebben jullie ook iets met Spotify, toch?
1: Ja, zeker. Op Spotify. Zeker zet vandaag ook. Ja? Dat is super makkelijk wat dat betreft.
0: Wat in de neem?
1: Ja, wat in de neem. En als je ook via onze website gaat, dan staat daar ook een verhaaltje met Theo. En daar staat ook het linkje natuurlijk in naar de podcast.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, Thomas, want jij gaat zo even bij Rijnmond CKZ vandaag promoten, toch?
1: Ik ga even buren bij de grote broer, ja.
0: Dat klopt. Nou, dus ik zou zeggen, heel veel succes daarmee. Spring snel op de fiets, want je moet live, hè?
1: Ik hoop dat het niet regent straks. Heeft Leen dat verteld toevallig net?
0: Als jij daar naartoe, dan... Nee, het regent nu. Dus dat is heel vervelend.
1: Ja, dat is heel vervelend.
0: Ga je met de auto?
1: Ik ga wel even met de auto, maar straks sta ik daar zonder paraplu. Dus dat wordt leuk.
0: Nou,
1: komische beelden op Rijnmond
0: straks. Zet hem op. Misschien zie ik je straks nog terug?
1: Vast wel.
0: Goed zo. Thomas, succes.
1: Dankjewel.
0: Bedankt, hè. Ja, we hebben nog 30 seconden voordat het nieuws is van het Rijnmond nieuws wel te verstaan van 11 uur. Wat, we gaan de komende 2 uurtjes nog lekker door tot 1 uur met diverse dingetjes. We gaan het nog even hebben over Molen Windlust, want daar is het morgen ook open monumentendag. En zo hebben we nog de column en het gedicht. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. We gaan het ook nog even bellen met Eelco de Bruin en ook Willem de Waard. Tot zo na het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
3: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vorige week in Dordrecht is opgepakt voor de vondst van een partij van 4000 kilo cocaïne, blijft voorlopig in de cel zitten. De rechtercommissaris heeft zijn voorarrest met 2 weken verlengd. Ook mag hij alleen maar contact hebben met zijn advocaat. Vorige week werd in de Franse havenstad Duinkerke een partij kook ontdekt met een geschatte waarde van 225 miljoen euro. Korte tijd later werd in Dordrecht de man aangehouden. Mogelijk is de drugs afkomstig uit de criminele organisatie van Bolle Jos, die is ondergedoken in Afrika. Op de Boerhavelaan in Schiedam is gisteravond een meisje aangereden toen ze overstak op een zebrapad. Een auto kwam op de rotonde af en merkte haar mogelijk te laat op, zeggen mensen te plaatsen. Voor de zekerheid is het meisje onderzocht in de ambulance. Hoe het met de gaat is niet duidelijk. Het ongeluk trok veel bekijks. Volgens getuigen heeft de politie nieuwsgierigen meerdere keren moeten verzoeken om afstand te houden. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland gisteren. De politie daar heeft gezegd dat mensen het ongeluk niet hebben overleefd, maar heeft geen getal genoemd. De politie zegt dat eerst de nabestaanden op de hoogte moeten worden gebracht. Hulpdiensten zijn de hele avond bezig geweest met de berging van de lichamen. Het gaat om een busreis van de Nederlandse organisatie OAT. De bus zelf is eigendom van het touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen in de Achterhoek. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. De Zwitserse politie zegt tegen lokale media dat het uitgaat van een eenzijdig ongeluk. En dat het ongeluk gebeurde op een plek waar wegwerkzaamheden waren. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. De voorzitter van CNV legt uit waar die op is gebaseerd.
4: We kijken naar de inflatie, dus wat wordt een salaris ook gewoon minder waard door de economie. En op de tweede plek kijken we ook naar de arbeidsproductiviteit, hoe die gestegen is. En als je die twee bij elkaar optelt, nou, dan zit je rond de 3 tot 5,5%. En die marge, die zit er dan weer in, omdat nou ja, in sommige bedrijfstakken gaat het nou eenmaal minder. En daar wil je ook rekening mee houden in de gesprekken. En bij anderen worden heel veel winsten gemaakt. En daar wil je dan ook op kunnen inspelen.
3: Ook wil de vakbond dat de reiskostenvergoeding omhoog gaat vanwege de hoge brandstofprijzen. In alle cao's zou die omhoog moeten naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met de looneis. Dan nog het weer. Veel bewolking, af en toe regen. In de loop van de middag vanuit het westen droger. Het is een graad of 20. Vanavond is het droog met opklaringen. Morgen periode met zon. Droog, ietsjes warmer. Het wordt morgen 22 graden. Tot zover het nieuws.

0: De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
2: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
3: Jazeker, heel belangrijk.
1: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
4: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
8: Radio Capelle. Vrijdagen worden weer zoals vanouds, met bekende stemmen en met veel bezoek. Supporters van divers, pluimage en stijl zijn van harte welkom bij ons van Kletskoek. Omlezen door fijne klanken, in sfeer gekozen, passend bij het verhaal of juist op verzoek. Artiesten uit verleden, jaren of dagen en geluid van vandaag bij ons van Kletskoek. Het weer, fijn te weten en recent nieuws, beeldend aan u verteld, ook dat nieuwe boek. Gebeurt het in uw buurt, wij attenderen u graag, zoveel en zo leuk bij ons van Kletskoek. Een nieuw, vers seizoen. We presenteren het met enthousiasme uit onverwachte hoek. Het kan allemaal, het is elke vrijdag op Radio Capelle bij ons van Kletskoek.

Ja, Sweet Sweet Music. Goedemorgen, welkom bij het tweede uur van Kletskoek. Ja, we gaan zo meteen de column doen en we gaan wat berichten doen. Dus ja, ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. U hoorde er straks Thomas Bresse, die sprak over de Twin Towers, wat vandaag 25 jaar geleden is. Hij had een verzoekplaat Overcome van de band Live. En die kon ik niet meer draaien, want die duurde te lang totdat het nieuws zou volgen. Dus die gaan we nu even draaien. Overcome Live.

over kan. Live. Ja, er is dit weekend genoeg te doen in Capelle. U hoorde in het eerste uur Joke Meijer al over de Open Monumentendag. Ook bij het Van Capellehuis. En ja, als u vanavond denkt van nou, ik heb niks te doen. Vanavond is er bios te buiten. Dat is de openluchtbioscoop van het Isala Theater. En die vindt voor het eerst plaats op het vernielde Stadsplein. Dat is vanavond dus om 9:00. En dan kan iedereen gratis genieten van een filmklassieker Mamma Mia. En dat is op een heel groot scherm. En dat is een muzikale komedie die in 2008 heel veel harten veroverde. Met de leukste nummers van ABBA, een topcast met onder meer Meryl Streep en heel veel komische situaties. Dat is een film die je eigenlijk meerdere keren kunt zien. Dus ik zou zeggen, het is gratis. Ga lekker kijken vanavond. Stoelen zijn aanwezig, maar je kan ook je eigen zitplaats meenemen. En misschien is het niet onhandig om een dekentje mee te nemen. Want misschien dat het fris wordt. Eerlijk gezegd, dat zou zomaar kunnen. En het Isala levert lekkere drankjes en hapjes tot op het plein. Tijdens het keuzefilmweekend, volgend weekend, zijn de eerste vier films binnen te zien. En de films die voor zaterdagavond 19 september en zondagmiddag 20 september zijn geprogrammeerd. Dat zijn Vader een drama, dat is Vader, Mother, Sister, Brother. En het sfeervolle L'Avenue de l'Avenir. In de film Vader, Mother, Sister, Brother worden de kleine nuances van familierelaties en generaties verkend in een drieluik van komische, hartverwarmende en soms schrijnende momenten. Met onder andere Tom Waits. Zondagmiddag is dan de film L'Avenue de l'Avenir te zien. En daarin ontdekt een groep neven en nichten dat ze een bijzondere familiegeschiedenis hebben. Als u daar naartoe wil, dus kaarten voor volgend weekend, die kunt u bestellen via isalatheater.nl/film. isalatheater.nl/film. Of via het bespreekbureau. En de kaartverkoop, ja, die is daarvoor begonnen. Nou, dan moeten we natuurlijk een plaat erbij zoeken die daar een beetje betrekking op heeft. Movie Star van Harpo.

0: se salavi, baby.
1: Crisscross Amsterdam. Met Mai Oh Mai. Fijn dat u luistert naar Kletskoek. En u weet, elke week hebben wij een dichter die een gedicht voor ons schrijft. En deze week is het gedicht geschreven door John Collé. En het gaat over school.
2: Wat hebben wij op school geleerd? Geschiedenis en rekenen. Netjes schrijven, tekenen. En wat goed is en verkeerd. We hadden aardrijkskundeles. Waar liggen landen en gemeenten? En mensen lief, wee je gebeente als je zakte voor de test. Maar nu in de maatschappij hebben wij voor alles een computer. Weg met het huiswerk en geploeter. Niets van wat wij leerden komt voorbij.

0: Jean-Guy McRoy met Terug in de Tijd. En dat was oorspronkelijk van Yves Berendsen. Beste zangers, morgenavond op televisie. Morgen is er ook wat anders te doen dan Eelco de Bruin. Een bijzonder goedemorgen.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar dat heeft niks met muziek te maken, toch?
1: Nou ja, als je naar de mooie wedstrijd zit kijken... dan kan dat wel eens een beetje aanvoelen als een mooie muziekpartij, toch?
0: Mooi luisteren, ik zei gisteren, want we zagen elkaar gisteren heel even... van nou, speelt Capelle nog. Maar ik keek even en ik had niet goed gekeken, want HVV morgenmiddag?
1: Dat klopt, uit het Haagse. HVV op bezoek op het Sportpark Het Slot. En HVV is een beetje moeizame gestart. Twee wedstrijden gespeeld. En één puntje tot nu toe weten te verzamelen. En dat deden ze in het openingsduel op bezoek bij Xerxes DZB. Toen werd het 0-0. Dat is op zich prima. Maar vorige week verloor HVV van promovendus Valken 68 op het eigen veld met 1-2. Dus de ploeg zal gebrand zijn om tegen Capelle weer een goed resultaat te gaan behalen. Nou, datzelfde geldt natuurlijk voor VV Capelle. Dat begon de competitie uitstekend. Ja. Goede wedstrijd gespeeld tegen een degradant ASWH. En dat werd slechts een 1-0 overwinning, maar dat had zeker een paar doepietjes bijgekund. Alleen vorige week zag het er niet heel goed uit bij Capelle. Het had eigenlijk heel weinig te vertellen tegen de Jodan Boys. En na een half uurtje stond het dus ook al 2-0 voor de ploeg uit Gouda. En dat werd uiteindelijk ook de eindstand. Dus Capelle, 3 puntjes uit de eerste 2 wedstrijden. En zal morgen op het eigen Sportpark Slot dus de tweede thuisoverwinning moeten gaan binnenhalen. Om niet alweer gelijk op een ruime achterstand van de koplopers te komen.
0: Nou werd ik net onder de uitzending kreeg ik een appje van André Miltenburg. Ook bij de sport betrokken geweest. En die zei van er is toch een wedstrijd voor de Toto. De interne Toto moet ik zeggen. Wat doe je? En ik heb eigenlijk niks gekeken. Ik denk ik vul een eentje in voor Capelle. Maar als ik dan hoor de resultaten van HVV. Dan hoop ik, dan denk ik dat er misschien nog wel een kans van slagen is voor die overwinning.
1: Ja, dat denk ik ook. Capelle heeft op papier natuurlijk een uitstekende selectie. Het is aan de nieuwe trainer Roy Brinkman om daar echt een mooi, goed team van te maken.
0: Ja.
1: Want dat ontbrak er eigenlijk de afgelopen seizoenen bij Capelle aan. En zoals iedereen lekker weet, heeft Capelle wil altijd meedoen om de prijzen. Ja. Wil een keertje die stap maken terug naar de derde divisie. En dan is het wel zaak om in ieder geval thuis de overwinningen te pakken. En dat zal morgen dus vanaf 2:30 moeten gaan gebeuren tegen HVV. En die wedstrijd gaan we sowieso ook live verslaan aan IJsselport.
0: Ja, voor de rest zitten alle andere ploegen, althans uit de regio, nog een beetje in die bekersituaties?
1: Ja, dat klopt.
0: En hoe is dat gegaan het afgelopen weekend? En zijn er nog een paar ploegen?
1: Ja, wisselend. Veel ploegen hebben het niet meer in eigen hand of zijn al door. Zoals CKC en SVS. Die hebben 2 overwinningen gepakt. Die zijn goed begonnen. Uh-huh. Ook Moordrecht, ook 2 keer gewonnen, ook al door. Nieuwekerk heeft een overwinning morgen nodig om door te gaan naar de volgende ronde. Nou, ook Groeneweg heeft het nog in eigen hand. We gaan morgen de wedstrijd die DCV gaat spelen op bezoek bij de amateurs van Sparta gaan we ook live verslaan. Kevin Vuisting is daar de verslaggever.
0: Ja.
1: Ja, DCV verloor vorige week. Het deed het heel goed tegen een VOC. Wat een divisie hoger speelt. Stond bij rust met 1-0 voor. Maar gaf het in de eerste 10 minuten na de pauze weg. Toen kreeg DCV 3 tegentreffers om de oren. En dat werd dus een 3-1 nederlaag. Maar morgen dus nieuwe kans. Tegen de amateurs van Sparta. Die wedstrijd begint om 3:00 overigens. En ook die wedstrijd gaan wij live verslaan.
0: Ja.
1: Dus dat is de laatste speelronde voor die ploegen in de bekercompetitie. En dan de volgende week begint ook voor alle andere amateurvoetbalclubs uit de regio de competitie. En dan gaat het natuurlijk echt om de knikkers.
0: Zo is het. Hey, maar wat heeft die bekerwedstrijden, wat hebben die nu in zich wat het een team wat bovenaan eindigt kan brengen? Zitten ze dan in de volgende bekerronde of hoe werkt
1: zijn,
0: dat?
1: Pools van 4 en de eerste 2 ploegen die eindigen op plek 1 en 2 in de pool, die gaan door naar de volgende ronde. En plek 3 en 4 betekent uitschakeling en dan is het gelijk klaar voor
0: de beker.
1: Dan kan je je richten op de competitie.
0: Ja.
1: Dus als we nog een klein zijstapje maken naar de korfballers.
0: Ja,
1: die zijn ook vorig weekend begonnen aan de veldcompetitie.
0: Mm-hmm.
1: Wisselend succes. KCC en Nieuwekerk spelen op het hoogste niveau van Nederland. In de ereklasse. Die gingen allebei onderuit tegen de ploegen die afgelopen mei in Ahoy de zaalfinale speelde. Ja. Fortuna en DVO. Dus dat is geen schande nee, dat daarvan zijn. Werd verloren. IJzervogels verloor ook op bezoek bij Corbis. En het gedegradeerde COAG, wat afgelopen seizoen eigenlijk een rampjaar had verloren. Die degradeerde zowel op het veld als in de zaal. Die begonnen de veldcompetitie in ieder geval goed met een klinkende overwinning op Choba. Dus die hebben de smaak weer te pakken. Dus dan even kijken naar de hoogst geclasseerde verenigingen. KCC, dat speelt aanstaande zaterdag om 6:30 s'avonds tegen Valto. En Nieuwekerk, dat speelt om 3:30 thuis tegen DSC uit Eindhoven. Mm-hmm. Ja, en eigenlijk geldt voor KCC en Nieuwekerk wel dat ja, dit wel de wedstrijden zijn waarin punten gepakt moeten gaan worden. Ja. Om in ieder geval nog een beetje mee te gaan doen in die pools.
0: Ja, want wij spraken elkaar enige tijd geleden over KCC. En toen zei jij van nou, die selectie ja, die loopt helemaal leeg. Even vrij vertaald. Hebben ze daar een beetje adequate spelers voor terug? Of is het jeugd? Of hoe zit dat bij dat team?
1: Ja, laat ik zeggen van er zijn spelers terug. Of het adequate versterkingen zijn, dat moet natuurlijk afgewacht gaan worden. Want ja, KCC heeft natuurlijk heel veel grote clubs in de regio. Zoals PKC, Detos, Fortuna, nou, noem ze allemaal op. Die vissen allemaal in diezelfde vijver. Dus KCC heeft het wel op de talenten gegooid uit de regio. En ja, het zijn dus veelal jonge spelers die wat van wat verenigingen komen waar op een lager niveau wordt gespeeld. Maar van ja, waar KCC wel talenten in ziet. Alleen ja, hoeveel tijd krijgen ze om daarin te groeien? Dat zal het zijn. Maar goed. Ja. Fortuna was een maatje te groot, 27-12. Valto zou meer in de buurt van KCC moeten liggen. Dus het is een mooie test voor de Capellenaren.
0: Nou, we gaan het allemaal zien. Jullie zijn er morgen met IJzersport tussen 2 en 5?
1: Jazeker.
0: Tussen 2 en 5. Onder andere Capelle in de uitzending. Eelco, heel veel plezier daar. Mooi weekend en graag tot de volgende keer.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Hey, groeten, hoi.

0: Saturday in the Park, Chicago. Ja, u hoorde in het eerste uur Joke Meijer over het Van Capellehuis, de Open Monumentendag die er morgen ook is, maar ook het festival, het Van Capelle Festival. Een van de luisterkring die zit ook in het Van Capellehuis en dat is elke woensdag. En dat gaat aanstaande woensdag weer beginnen. En Marja Smit van de luisterkring, die vertelt u er alles over.
1: Goedemorgen, dames en heren. Fijn dat u luistert. En misschien heb ik een uitnodiging voor u waar ik u een plezier mee kan doen. Ik ben Marja Smit en organiseer in het Van Capellehuis de Kapelse Luisterkring. Houdt u van gezelligheid en mooie muziek? Dan wordt u hartelijk uitgenodigd om gratis en vrijblijvend 2 bijeenkomsten bij te wonen om kennis te maken en de sfeer te proeven. Heel relaxed luisteren naar de mooiste muziek, genieten van een muziekfilmpje en 2 bij een kop koffie of thee gezellig bij te praten met elkaar. Wie wil dat niet? Het kan allemaal vanaf woensdagmorgen 16 september eens in de 2 in het zo sfeervolle Van Capellehuis van 10:30 tot 12:00. Inloop vanaf 10:00. U bent van harte welkom. Na aanmelding betaalt u 10 euro per keer, inclusief 2 koffie of thee. En wilt u nadere info? Dan kunt u dat vinden op www.vankapellehuis.nl/luisterkring. Of u kunt een mailtje sturen naar marjasmit@kpnplanet.nl. Dank u wel en wie weet zie ik u verschijnen. Goedemorgen.

Ja, de Doobie Brothers met Listen to the Music. Ja, tot voor kort presenteerde ik samen met Narda het programma Kletskoek. En Narda kan er door omstandigheden niet meer bij zijn. Maar ik weet zeker met de volgende artiest dat ik ze er een klein pleziertje mee doe.

Charles Aznavour, For Me, Formidable. Orkest, musical souvenirs en Stichting Paliter die houden op zaterdag 3 oktober 2 gratis concerten voor kinderen uit Kapel aan de IJssel. De voorstelling heet Bear Paddington's eerste concert en dat staat centraal tijdens de Kinderboekenweek. De muzikale voorstelling Bear Paddington eerste concert past bij het thema van de Kinderboekenweek, spot aan. Dirigent Ruud van Eten leidt het orkest musical souvenirs, terwijl vertellers Monique en Jeroen de verhalen tot leven blijven. Brengen. Kinderen mogen actief meedoen tijdens die voorstelling, dus dat is hartstikke leuk. Twee voorstellingen worden er op één dag gegeven. Die vinden plaats in het Comenius Lyceum aan de Leistersingel hier in Capelle, nummer 18. En de eerste voorstelling die begint om 11 uur 's ochtends en de inloop is dan vanaf 11:15. En de tweede voorstelling die start om 13:30 en de inloop is dan vanaf 1:15. En de toegang die is gratis. De concerten die zijn bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd uit Capelle aan de IJssel. En gezinnen met een ziek of gehandicapt kind die via de stichting Paliter zijn uitgenodigd, die zijn uiteraard welkom. Kinderen moeten wel worden begeleid door minimaal 1 volwassene. Aanmelden, ja, dat is wel verplicht. Doe dat dan ook via www.paliterhelpt.nl/concert. www.paliterhelpt.nl/concert. Het aantal plaatsen is beperkt, dus vol is vol. En de concerten die worden minder mogelijk gemaakt door de Van Capelle Stichting.

Ja, Sister Sledge met Thinking of You. En wij denken aan u ook na de klok van 12 uur. Want dan gaan we vrolijk nog een uurtje door met Kletskoek. Dus ik hoop dat u blijft luisteren. En dan zeg ik, nou schenk nog even wat te drinken in. Of snij alvast een boterhammetje aan. En zometeen lekker verder luisteren naar Kletskoek tot 1 uur. Tot zometeen na het Rijnmond Nieuws van 12 uur.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Hoogvliet is iemand gestoken op het Pentacollege. Volgens de politie was er ruzie op school tussen twee leerlingen van de middelbare school. Daarbij werd een mes getrokken. Er is iemand aangehouden. Het slachtoffer wordt nagekeken door ambulancepersoneel. De verwondingen van het slachtoffer vallen mee, zegt een woordvoerder. De man die verdacht wordt van het doodsteken van zijn stiefzoon in Zwijndrecht zegt dat hij uit zelfverdediging heeft gehandeld. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting. De fatale steekpartij was in juni in een huis aan de Nijhofstraat. Volgens de familie van het slachtoffer is het onzin dat er sprake was van zelfverdediging. De verdachte had geen schrammetje, terwijl het slachtoffer meerdere keren is gestoken. Uit onderzoek moet nu blijken of het verhaal van zelfverdediging kan kloppen. Bij een busongeluk in Zwitserland van gisteren zijn 5 Nederlandse toeristen om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Ook zijn er 40 gewonden, waarvan 3 zwaar gewonden. De slachtoffers zijn met helikopters naar ziekenhuizen in de buurt vervoerd. Waar de slachtoffers precies vandaan komen is niet bekend. De bus vertrok gisteren rond 4:15 vanuit Zernes naar Soes in het oosten van Zwitserland. Bij een bouwterrein sloeg de bus om. Justitie en politie zijn nog druk bezig met onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De politie heeft gisteravond in Bleskensgraaf een hardleerse automobilist in korte tijd 2 keer aan de kant gezet. Hij reed onder invloed. Agenten wilden in Bleskensgraaf een man controleren op drugsgebruik. Hij weigerde en dan ben je in principe meteen positief getest. Daarop werd zijn rijbewijs in beslag genomen. Ook mocht hij mee naar het politiebureau. Toen hij daar mocht vertrekken, zagen ze de man opnieuw rijden. Daarop werd hij opnieuw aangehouden. Hij kreeg zijn sleutels ook niet meer terug. Justitie gaat nu bepalen wat er met de man gaat gebeuren. Het weer, veel bewolking, af en toe wat regen. In de loop van de middag vanuit het westen droger. Het is een graad of 20. Vanavond is het droog met opklaringen. Morgen periode met zon, droog, iets warmer dan vandaag. Het wordt vandaag 22 graden. Over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de weg. Op sommige plaatsen is extra vertraging door ongelukken. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, tussen Stroe en de afrit Hoenderloo 9 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Op de A76 van Aken naar Geleen, tussen Heerlen-Noord en Geleen, 9 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Maastricht over de A79 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot

0: Dit is de vrolijke vrijdag van de gezelligste van de regio. Dit is Kletskoek.
1: Dan neem ik u nu even meer terug in de tijd. De waar ouderen onder ons zullen zich nog wel herinneren.

Ja, een bijzonder goedemiddag en welkom bij het derde uur van Kletskoek. Tot 1 uur zijn we bij u te gast. En we proberen er nog wat aan te doen.

aandacht voor te vestigen voor zaken die op Open Monumentendag morgen 12 september gaan plaatsvinden in Capelle. En zometeen na de volgende plaat, en dat is ook een ouwetje hoor, Rock Your Baby van George McRae, gaan we even bellen met Willem de Waard over zijn programma Zwaardvis, wat morgen weer van 12 uur tot 2 uur wordt uitgezonden.

0: Ja, Rock Your Baby van George McRae. Dag Willem de Waard, goedemorgen. Goedemiddag.
1: Goedemorgen.
0: Herstel, goedemiddag. Valt er bij jou morgen nog wat te rocken in dat programma van Zwaardvis?
1: Of er wat te rocken valt?
0: Ja,
1: ja, dat is elke week wel, hoor.
0: Ja, nou ja. Ik stel de vraag voorzichtig, maar ik weet het antwoord.
1: Ja, kijk, we hebben natuurlijk sowieso morgen aandacht voor een festival wat best wel stevig kort is. Dat is Baruch Open Air.
0: Ja.
1: Dat vindt plaats in het Zuiderpark in Rotterdam.
0: Ja.
1: Dat begint trouwens al vanmiddag, want het is voor het eerst ook 2 daags.
0: Oh!
1: Ja.
0: Oh, dus nou ja, dat is. Dus je kunt er vandaag al naartoe.
1: Ik had er vanmiddag, volgens mij begint het om 1:05
0: ja.
1: met een programmering die tot in de avond duurt. En dan morgen gaat dat weer vrolijk verder.
0: Ja.
1: En het leuke aan Baruch Open Air, het is ook een van de duurzaamste festivals van Europa.
0: Ja.
1: Want zij werken maar op waterstofenergie.
0: Oh.
1: Daar zal ik verder daar niet een heel technisch verhaal van maken.
0: Nee,
1: maar
0: nee.
1: Dat betekent dat er geen diesel aggregaten herrie maken op het terrein.
0: Ja.
1: En dat er ook voornamelijk met wat betreft de aankomst van bands met elektrische voertuigen wordt gewerkt. Dus het is een duurzaam festival. Ook de afvalstroom door het gebruik van hardcup. Bekertjes die dus kan gebruiken.
0: Ja.
1: En daarmee zijn zij vooruitstrevend wel.
0: Nou ja, dat kan je wel zeggen. Ja. En ja, mooi luisteren, dat is toch alleen maar heel positief. Zeker in deze ja, toch wat bizarre milieutijden.
1: Ja,
0: toch?
1: Je zegt het heel mooi. Ja,
0: qua weer, qua vervuiling, noem maar op. Ja, toch?
1: Ja.
0: En wat is daar allemaal te beleven?
1: Nou, er is sowieso heel veel muziek natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik weet niet of namen iets zeggen, maar Fear Factory is natuurlijk een band uit Los Angeles die al heel lang meedraait. Maar bijvoorbeeld ook, wat zien we nog meer voorbij komen, allerlei bands uit Nederland ook die hun opwachting maken op het festival. Ja, ik heb hier wel een blokkenschema. De Live de Leeuw band is bijvoorbeeld vandaag.
0: Mm-hmm.
1: De Buzzcocks, dat is een legendarische band uit Engeland, treedt op. Die bestaan ook al 50 jaar volgens mij.
0: Ja, ja.
1: En zo zijn er nog wat meer bands te bewonderen. Maar ja, je moet wel de oordopjes misschien meenemen. Want vooral op de zaterdag is het metal en industrial en hard rock. Dus dat is wel stevig.
0: Is dat jouw sfeer ook een beetje wat je leuk vindt? Of?
1: Nee, ik vind meer dan de dag van vandaag vind ik leuker. Met een beetje bloed tussendoor ook.
0: Oké, dat is altijd lekker natuurlijk. Hè? Maar ja, dat past misschien ook een klein beetje bij onze jeugdige leeftijd, Willem, of niet?
1: Ja, precies.
0: Ja, toch?
1: Hey, maar dat Rotterdamse Zuiderpark, dat staat natuurlijk de hele weekend in het teken van festivals. Want zondag is er gewoon ook weer een festival. Dat is gloednieuw, dat wordt voor het eerst georganiseerd. Dat is Fiesta Futura.
0: Mm-hmm.
1: Dat is voetjes van de vloer, zeg ik altijd maar. Want dat is een beetje een bonte stoet van brassbands, balkanmuziek, cumbia, electro en andere onweerstaanbare ritmes.
0: Ja.
1: En daar treden bijvoorbeeld artiesten op als La Caravan Pass. Dat is Franstalig, moet je zeggen, een beetje cumbia, cajun muziek. Abanka, dat is een Kaapverdiaanse band. Chantal en zijn Boekevine Club Orkest, die komen uit de Balkan. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het is een heel leuk festival dat voor het eerst georganiseerd wordt en gratis toegankelijk is.
0: Oh ja, dat is natuurlijk sowieso heel mooi. Hey, maar dat is toch ook niet alleen muziek, hè? Want daar zit volgens mij nog een heel programma bij, toch?
1: Ja, dat is ook culinair gebeuren en dans en ontmoeting en ontdekking. En allerlei andere dingen zijn er allemaal te zien op dat evenement in Rotterdam. Wat eigenlijk de hele dag duurt. Het begint om 1:00 middags en het duurt tot 11:00 s'avonds.
0: Zo.
1: Allerlei mooie tradities worden er tentoongespreid.
0: Ja, dat is toch wel mooi, want het is natuurlijk een multiculti beweging. Ook in Rotterdam natuurlijk. Dus dat is eigenlijk een festival een beetje daaruit is ontstaan dan.
1: Ja, precies.
0: Dat is toch hartstikke mooi. En het is, ik geloof dat zondag, heb ik de weersvoorspelling niet helemaal in het hoofd, maar morgen is het in ieder geval mooi. Nou, het is te hopen dat het zondag toch ook in belangrijke mate zo is.
1: Nou, ik hoop het voor het festival. Het zou leuk zijn als het een succes wordt.
0: Ja, nou ja, dat is...
1: Ja, het is ook natuurlijk een beetje het weekend van de overgang van het, dat is ook qua weer waarschijnlijk, de overgang van het zomersfestivalseizoen naar het najaarsseizoen. Hè, want het wordt een beetje afgewisseld dit weekend met binnen- en buitenactiviteiten. Want je hebt ook nog bijvoorbeeld, als ik het over buitenactiviteiten heb, Op de Pop hier bij mij in de achtertuin in Bergzoek. Daar treden onder andere Sommieu, Direct en Marlon Pichel op. Dan heb je ook nog op de Waalkade in Tiel, dat is eigenlijk traditioneel de afsluiter van het zomerseizoen, Appelpop. Nou, ik weet niet of de appels al vallen.
0: Nou,
1: dat is voor het eerst niet gratis. Oh. En dat hebben ze, dat is, helaas hebben ze
0: subsidies ingetrokken.
1: Ja, dat onder andere.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, de kaartjes zijn volgens mij heel schappelijk. Zijn volgens mij €20. Dus oh, dan valt het mee voor twee dagen.
0: Ja, nou dat is zeker.
1: Dus dat is buiten allemaal. Dan heb je ook nog binnenactiviteiten. Cross Comics, dat is in de Doelen in Rotterdam.
0: Mm-hmm.
1: De Doelen is trouwens ook een feestje. Dus het viert 60 jaar bestaan.
0: Oh, op zo'n manier. Oké.
1: Okay. Ja.
0: En dat
1: dus
0: is ook...
1: Tiende editie van het festival is een beetje elektronisch en een multidisciplinair evenement.
0: Ja.
1: En je hebt ook nog, dat is in Boom en in Roadtown Festival, Downtown. Nou, Downtown, Rotterdam, Town, dat, je weet, dat is ook een beetje elektronische muziek.
0: Ja, ja.
1: Dus Rotterdam is, we hebben het vaak over Den Haag, maar Rotterdam is dit weekend.
0: Is goed bezig, ja. Ja, ik zag ook de naam Vijverpop nog voorbij komen. Dat is ook bij jou in de buurt, toch?
1: Vijverpop, ja, dat is volgens mij, is dat niet in Pijnakker of zo? Ja, volgens mij wel.
0: Ja, of Zoetermeer zou ook kunnen, tenminste, maar in ieder geval in die koelrijen.
1: Oh ja, Zoetermeer, Zoetermeer is dat. Ja,
0: ja. Ja. Dat is met name tribute bands, hè?
1: Ja, dat is tribute.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja. Nou,
1: ja, die reist natuurlijk ook de pan uit, de tribute band. Ja. Daar had ik vorige week over. Want dat ben ik al vergeten te vertellen. Van dit weekend begint natuurlijk ook de poppenronde.
0: Zeker. Althans, ik zeg zeker, maar dat heb jij mij vorige week aan herinnerd, ja.
1: Ja, en ik had natuurlijk vorige week een interview met Chris Moorman van de PopUnie. Dat is de organisatie achter het hele gebeuren. En toen hadden we natuurlijk ook over nieuwe bandjes. Moeten natuurlijk of tenminste die komen op via de popronde. Maar er zijn ook heel veel tribute bands natuurlijk die in de weg zitten voor dat soort nieuwe bands.
0: Ja.
1: Maar goed, hij bagatelliseerde dat een klein beetje door te zeggen van ja, heel veel muzikanten doen een tribute band erbij, omdat dat meer oplevert. Mm-hmm. Maar ze hebben ook gewoon hun eigen bandje waar ze hun hobby mee uitoefenen, zeg maar.
0: Ja, precies.
1: Dus we moeten het een beetje minder dramatiseren, zoals ik dan volgens mij vaak doe, ook in dit programma, dat ik het wel een beetje dramatiseer, dat er te veel tribute bands zijn.
0: Ja.
1: Dat is denk ik ook zo, alleen het zijn wel vaak muzikanten die liefde voor het vak hebben en iets erbij doen.
0: Ja. Ja, ik proef toch een wat mildere toon daarover, Wim.
1: Ja.
0: Nou ja, goed. Maar luister, het is razend populair. Dus ja, wat dat betreft kun je er niet aan voorbij. Hé, van de bands die in de Popprijs Rotterdam komen, dat is, moet ik het goed uitspellen, Love It Besamo, zeg ik dat goed?
1: Ja, dat is natuurlijk ook. Dat is wel even goed dat jij de RV, want dat ben ik toch helemaal vergeten te vertellen.
0: Ja.
1: We gaan natuurlijk morgen ook bellen met de organisatie, dat is de PopUnie Rotterdam, over de grote prijs van Rotterdam. Want dat is natuurlijk ook het talentengebeuren. Dus nieuwe muzikanten die voor het voetlicht treden. En die finales zijn binnenkort in onder andere Baruch en volgens mij Theater Zuidplein. Dus dat staat ook nog op de agenda.
0: Ja, ik zat even te kijken en te snuffelen. Ik ga er een nummer van draaien en dat is This Music. Maar het zijn in de regel wel lange nummers die ze maken. Viel mij op.
1: Ja, dat klopt. Er zijn bands bij die maken lange nummers, ja. Die moeten dus als ze echt willen doorbreken in muziekland, een hit willen scoren, moeten ze een nummers tot inkorten.
0: Ja.
1: Laat ik het zo maar zeggen.
0: Want dat nummer This Time, dat is dan zeg maar een relatief korte versie. Alhoewel, het is altijd nog ruim 3,5 minuut.
1: Ja, 3,5 minuut is wel normaal. Hè? Maar er zijn natuurlijk ook bands die maken veel te lange nummers. En als die door willen breken, moeten ze edits van maken. Hè? Single versies, zoals we dat vroeger noemden.
0: Ja. Want dit is een Engelse band toch, als ik het goed heb, of niet?
1: Nee, het is allemaal Rotterdam. Hè?
0: Kan je nagaan slecht voorbereid zeg.
1: Het is de grote prijs van Rotterdam.
0: Ja, tuurlijk.
1: Maar het mogen wel uit de omtrek. Volgens mij moeten er een aantal bandleden in Rotterdam wonen.
0: Oh, dat
1: wel. Eén of twee van de band. En de rest mag wel ergens anders vandaan. Uit de buurt van Rotterdam.
0: Aha. Oh, dus dat is ook een spelregel? Ja, logisch natuurlijk.
1: Het Capelle valt sowieso onder de regio Rotterdam. Dus je mag ook uit Capelle komen.
0: Kijk aan. Nou, Willem, morgen tussen 12 en 2.
1: Ja.
0: Allemaal weer luisteren. En ik zou zeggen, heel veel plezier daar. En maak er voor de rest een mooi weekend van. En wij spreken elkaar over 2 weken weer.
1: Ja, dat is goed.
0: Ja?
1: Dat is mooi.
0: Oké. Okay. Hey, groeten. Fijn weekend. Doei.
1: Groetjes. Hoi.

0: Love It Bessemo met This Time. Morgen Zwaardvis tussen 12 en 2. Willem de Waard gaat er aandacht aan besteden. Vanmiddag vindt er in Scholevaar weer een evenement plaats vanaf 4 uur op het Pierpanderplein. En dat heet Eat, Meet and Greet. Dus Eat, Meet and Greet. Joska van Herk, buurtcoach bij Welzijn Capelle, die vertelt u er meer over.
1: Hoi allemaal! Ik ben Joska van Herk vanuit Welzijn Capelle. En ik vertel jullie graag iets over wijkfeest Eat, Meet and Greet Scholevaar. Want heb je vrijdag 11 september nog geen plannen? Dan heb ik goed nieuws. Vrijdag is het namelijk tijd voor Eat, Meet and Greet Scholevaar. Een gezellig wijkfeest voor alle bewoners van Scholevaar. Van jong tot oud. Van 4 tot 8 uur is er van alles te beleven. Laat je haren vlechten, probeer een mooie henna tattoo, geniet van lekker eten en drinken en natuurlijk van verschillende muzikale optredens op het podium. Vanuit Slimme Fit wordt er gratis fruit uitgedeeld en het accentcollege neemt plaats met een koffiecar. Voor de kinderen is er een gezellige kidscorner met allerlei leuke activiteiten van Kinderlab Scholevaar, de kinderhuiskamer en Scholloween. Voor de wat oudere jeugd staat er een pannenkooi van Sportief Capelle en een boksbalmachine. En ook voor de ouderen is er genoeg te doen en te beleven. En het allerbeste? Alles is helemaal gratis. Dus trommel je buren, vrienden en familie op en kom vrijdag 11 september gezellig naar Eat, Meet and Greet Scholevaar. Tot dan!

Ja, happy. Morgen, 12 september, is het 9 jaar geleden dat Riem de Wolf van de Blue Diamonds overleed. En hij vormde samen met zijn broer Ruud destijds in de jaren 60 het duo The Blue Diamonds, met onder andere de hit toen Ramona. Er is nu een nieuw duo en dat zijn de New Diamonds. En dat is een duo wat bestaat uit Stefan de Wolf en dat is de zoon van Ruud. Van Riem moet ik zeggen. En dat is eigenlijk best wel bijzonder. De plaat die heet Shine On Forever, The New Diamonds.

0: u de New Diamonds wil zien spelen, dan moet u even geduld hebben tot 7 februari volgend jaar. Want dan treden ze op in het Luxor Theater in Rotterdam. Morgen dan is het Open Monumentendag. En ja, dan is ook de Kunstmarkt in Capelle Air. En Arie Mudde die vertelt ons wat daar zo allemaal te doen is. Zaterdag 12 september wordt voor de 53ste keer de Kunstmarkt in Capelle georganiseerd door de Kunstkring Capelle. En Arie Mudde is iemand die daar elk jaar weer bij betrokken is. En daar gaan we eens even mee praten. Dag Arie, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Oscar.
0: Ja, dit is eigenlijk een jaarlijks terugkerend fenomeen om eens even te praten over de Kunstmarkt.
1: Ja, zeker. Het is voor ons de 54ste keer.
0: Oh, 54ste al.
1: Ja.
0: Oké, nou dan heb ik het niet goed gedaan, zeg. Sorry. Ik had 53 staan, zeg. Nou, dat zal ik niet meer doen.
1: Nou ja, als je de... Kijk, we hebben het één keer niet gedaan tijdens de corona.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk heb jij dan toch gelijk.
0: Oh, nou ja, mooi luisteren. Ja. Het is in ieder geval al heel veel jaren dat jullie het organiseren. Laten we het daarop houden.
1: Zeker.
0: Volgende week is het natuurlijk weer zover.
1: De 12e, hè?
0: Ja, de 12e. Al een beetje de kriebels?
1: Ja, we zijn druk bezig. Je moet een hoop organiseren, hè, natuurlijk, voor zo'n evenement.
0: Ja, dat wou ik net zeggen, want ja, je begint 's ochtends vroeg toch al?
1: Ja, we beginnen om 5:30 met de opbouw van de markt.
0: Ja.
1: En het publiek is om 10:30 welkom.
0: Ja. Hey, en de leden van de Kunstkring die staan er zelf natuurlijk ook. Maar er zijn veel meer mensen die er komen staan, hè?
1: Ja, joh, er komen kunstenaars uit de hele regio. We hebben 62 kramen in totaal.
0: Zo.
1: Dus zelfs van ver buiten de regio komen de mensen die dolgraag weer naar de Capens kunstmarkt willen.
0: Ja, ja, en de animo is zo groot dat jullie al van tevoren alle kramen kwijt zijn, zal ik maar zeggen.
1: Ja, we hebben nog een wachtlijst, ja, inderdaad. We zouden meer kramen kwijt kunnen.
0: Ja.
1: Maar de locatie, het is een prachtige locatie. Zeker. En daar kunnen we gewoon niet meer kramen kwijt, joh.
0: Nee, het is natuurlijk supergezellig. Het is ook die dag nog Open Monumentendag, hè. Maar het van Capellehuis, de Dorpskerk. Het is heel sfeervol. En de woningen eromheen, ja, die kleden ook, zeg maar, die ademen de sfeer van het evenement.
1: Ja, zeker. Het is het oude historische centrum van Capelle.
0: Ja, wat is er allemaal te zien, Arie?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk, ik zei al, 62 kramen met kunstenaars, schilderijen, van alles, joh. Glaswerk, sieraden, alle voorwerpen die met de hand gemaakt worden van de mensen.
0: Uh-huh.
1: En dan hebben we ontzettend mooie muziek. En workshops zijn er zijn demonstraties, joh, er is van alles. En er is een taxatie, hey. Dus de mensen kunnen voorwerpen inbrengen die getaxeerd worden door een gerenommeerde taxateur.
0: Ja.
1: Die moeten een klein bedrag betalen, maar dat bedrag gaat ten goede van het inlooppakket voor kankerpatiënten in Capelle.
0: Nou, dat is een geweldig doel.
1: Ja, we willen eigenlijk zoveel mogelijk mensen hebben die inbrengen.
0: Ja, precies. Hey, stel dat ik iets heb waarvan ik denk van zou het wat waard zijn, moet ik me dan van tevoren aanmelden daarvoor of kan ik gewoon langskomen?
1: Je kan je eigenlijk van tevoren aanmelden, maar je kan ook zonder aanmeldingen langskomen.
0: Mm-hmm.
1: Dan moet je misschien even wachten, maar dan kan je wel gewoon getaxeerd worden, hoor. Geen probleem.
0: Nee, precies. En dan kan je ook nog even gezellig een extra keertje over de markt lopen, toch?
1: Ja, natuurlijk, joh.
0: Ja, zo is dat ook. Hey, je zei over gezellige muziek. Wat voor soort muziek is dat?
1: Nou ja, we hebben in ieder geval een hele goede zangeres en een muzikant uit Capelle zelf.
0: Ja.
1: En we hebben, dat is in de morgen en 's middags hebben we een man die de hele boel entertaint.
0: Mm-hmm.
1: Met nostalgische muziek. Joh. Dat is een perfecte artiest.
0: Ja. Nou hadden jullie vorig jaar, Arie, als ik me goed herinner, iets met jongerentheater Quint. Is er dit keer weer zoiets wat er misschien ook... Nee, dat niet. Nee.
1: Quint niet, maar we hebben wel de buurtbus bijvoorbeeld die een promotie levert.
0: Oké. Okay.
1: Nou. Die wil heel graag op de markt staan om mensen aan te spreken en kenbaar maken dat die buurtbus in de buurt rijdt.
0: Ja, precies. Nee, maar want ik hoorde van de week bij ons op de zender dat per bus er 30.000 mensen per jaar worden vervoerd. Dus dat zijn best wel aantallen en dat het behoorlijk gebruikt wordt in Capelle. Maar dat even terzijde. Ja, de kunstsport. Ja, ja. Heb je al stiekem naar het weer zitten kijken, of niet?
1: Nou, ja, de prognose is toch wel goed.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is nog een eind weg natuurlijk. Dus ja, je kan er van alles verwachten.
0: Ja, oké. Okay, nou ja, ik sprak Leen de Koning in het eerste uur. En die zei dat, het zijn vooruitzichten natuurlijk, maar dat het er op zich best wel aardig uit zou zien. Laten we hopen dat dat dan ook daadwerkelijk gaat gebeuren, hè?
1: Ja, ik hoop het ook, want ja, je bent wel afhankelijk van het weer natuurlijk. Het moet wel, de zon moet wel een beetje schijnen.
0: Ja, ja Arie, nou weet ik dat jij naast de kunstkring natuurlijk bij de organisatie betrokken bent, ook nog wel eens een pennenstreek in een boek schrijft. Ik zat me te bedenken, joh, is er een boek in de toekomst ooit over de kunstmarkt? En dan dat daar wat gebeurt, zal ik maar zeggen. Maar dat schiet me nu zo te binnen, hoor.
1: Ja, ja nou, dat zou best kunnen, ja. Het zou een aardig idee zijn voor een spannend boek, ja.
0: Jij met jouw professionele achtergrond destijds. Nou, mooi luisteren. Maar het was zomaar een idee. Hey, ontzettend leuk, de kunstmarkt. Volgende week, hè? Vanaf 10:30, nee, zei jij, hè? Volgende week zaterdag.
1: 12 september.
0: Goed. Nou, mooi luisteren. De mensen die zitten te luisteren, komt in grote getalen. Het is er altijd ontzettend gezellig.
1: Ja, zeker jongens. Kom. Want het is even gezegd, hartstikke gezellig.
0: En je kunt er ook leuke dingen, mooie dingen, artistieke dingen kopen.
1: Er is van alles te kopen, van alles te zien. Een hapje en een drankje.
0: Komt
1: een beetje muziek. Perfect.
0: Oké. Okay. Arie, ontzettend bedankt dat we je even aan de lijn konden krijgen. Heel veel succes volgende week. En tot de volgende keer.
1: Dankjewel.
0: Arie, prettig weekend. Met...

0: Ja, Dr. Alban met Look Who's Talking. Nou, dat zal ik u vertellen. Dat is, die gaat u nu horen. Dat is Rob Rosbergen over de Open Monumentendag morgen bij Molen Windlust. Jullie hebben zeg maar zo'n beetje de hele dag een hartstikke leuk programma.
1: Zeker weten.
0: Samengesteld, ja.
1: Ja, we gaan natuurlijk 10 uur open. De meeste monumenten trouwens gaan om 10 uur open. En we hebben een prachtige verbinding over de Groene Dijk en Groenendijk. Hè. De dijk heeft even een naamsverandering ondertussen tussenin. Met een ennetje minder. Maar van Moordrecht tot Kapelle aan de IJssel rijdt een veteranenbus. Dit jaar is dat een Steyr. Een blauwe Steyr. Dus als mensen toevallig op de bus letten, dan zien ze die voorbij rijden. En die verbindt Moordrecht en de molen en nog wat monumenten langs de Hollandse IJssel, zoals de stenen. En de dames, de olifant, zeg maar, het Steenovens olifant, levend olifant. En ook de veerpontjes natuurlijk, hè, zowel in Moordrecht als bij Nieuwekerk, waarmee je dan eventueel betaald kan oversteken naar de andere kant van de rivier. Ja. Wil je dat niet, dan kan je zeg maar, met een van de schepen die aanmeert aan de steiger bij Molen Windlust, zeg maar, richting Gouderak varen of richting Krimpen, richting Oudekerk. Dus wat dat betreft is dat ook weer mooi. En er is een bijna continu veer tussen Kapelle aan de IJssel en Krimpen aan de IJssel.
0: Ja.
1: Dat ook met een historisch vaartuig gebeurt. Dus ja,
0: en wat voor historische vaartuigen zijn dat dan?
1: Nou ja, dat zijn zeg maar werkschepen.
0: Ja.
1: De Confiance en de Barista zeg maar, zijn echt werkschepen geweest ooit in het verleden. Zijn vaak nu ingericht als huis. En de schippers die wonen daar gewoon het hele jaar op. Maar vinden het geweldig om mee te doen met Open Monumentendag. En daar alleen maar bijna treffend, glimlachend en lachend en vrolijk publiek. Ja. Die ze naar, van hot naar her mogen brengen in dit geval.
0: Ja. Dat is toch geweldig.
1: Ja.
0: Want dat is alleen al het feit dat je zo'n mooi boottochtje kan maken is natuurlijk al geweldig.
1: Ja, zeker. Ja, de bedoeling is
0: het is wel een aardig tochtje ook, denk ik.
1: Jawel,
0: als je het
1: allemaal
0: bij elkaar qua afstand neemt.
1: Als je, naar Oudekerk is ook al wel een behoorlijk stukje. En het is natuurlijk op zich een hele mooie rivier. Alles wel het natuurlijk een werkrivier is. Het is geen recreatierivier.
0: Nee.
1: Wordt enorm druk bevaren door schepen vanuit Wallingsveen richting de Hoorn.
0: Ja, als ik zo op vrijdag er wel eens en het is mooi weer, dan zie ik nog wel eens wat speedboten of waterscooters.
1: Die komen zeker ook voorbij, absoluut.
0: Water,
1: dat is natuurlijk een mooie plek daarvoor.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is dus het verhaal. Dat mensen kunnen dus opstappen. Het is wel de bedoeling dat je bij het volgende halteplaats weer uitstapt. Zodat andere mensen verder kunnen meekomen. En dat je het monument waar je dan op dat moment bent bezoekt. Hè, want uiteindelijk draait het om die open monumenten. En die ambachten die zeg maar, over het voetlicht getild worden. Dus dat is wel de bedoeling. En uiteindelijk zeg maar, varen er voldoende schepen om in ieder geval heen en terug te komen. Op de plek waar je vertrokken bent. Dus en mocht dat niet lukken, kan je altijd nog met de bus mee terug richting Molen Windlust. Want dat is zeg maar het centrum van het hele gebeuren. Daar stopt de bus en daar liggen de schepen aan.
0: Dat is natuurlijk geweldig.
1: En dat maakt het natuurlijk.
0: Heb je altijd heb je sowieso al aanbod natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk, natuurlijk heel goed.
1: Absoluut.
0: Ja, absoluut. Hey, het is 12 september. Van welke tijd tot?
1: Wij zijn vanaf 10 uur open voor het publiek tot ongeveer 4 uur. Er kan misschien iets uitlopen.
0: Ja.
1: Rond de middag, zeg maar 12:30, komt bij ons ook nog S1 Voice zingen. Een heel bekend popcore uit deze omgeving. Dus, en ondertussen hebben we natuurlijk op de molen een tombola. Dus in principe heeft iedereen prijs.
0: Ja, en de molen is natuurlijk ook gewoon te bezoeken, neem ik aan.
1: Absoluut, rondleidingen zeker weten. En hij staat natuurlijk vol in de zeilen. Dus we hopen, althans volgens de langdurige weersverwachting, is er heel veel wind. Dus dat betekent dat wij in volle glorie kunnen draaien.

Sailor met Sailor. Zo simpel is het. Ja, we gaan aardig naar de klok van 1 uur. En dat betekent dat het einde van deze uitzending van Kletskoek eraan zit te komen. Morgen dus Open Monumentendag. Dat geldt voor het Van Capellehuis, wat morgen Open Monumentendag viert. En alle andere monumenten in Capelle. Er is morgen ook de Kunstmarkt in Capelle. En Molen Windlust, daar is het ook Open Monumentendag in Nieuwekerk aan de IJsseldijk. Veel plezier daarbij. Maak er een mooi weekend van. En wij van Kletskoek die zijn er binnenkort weer. Tot ziens en een fijn weekend.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Oogvliet is iemand gestoken op het Pentacollege. Volgens de politie was er ruzie op school tussen twee leerlingen van de middelbare school. Daarbij werd een mes getrokken. Er is iemand aangehouden. Het slachtoffer wordt nagekeken door ambulancepersoneel. De verwondingen van het slachtoffer vallen mee, zegt een woordvoerder. De man die verdacht wordt van het doodsteken van zijn stiefzoon in Zwijndrecht zegt dat hij uit zelfverdediging heeft gehandeld. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting. De fatale steekpartij was in juni in een huis aan de Nijhofstraat. Volgens de familie van het slachtoffer is het onzin dat er sprake was van zelfverdediging. De verdachte had geen schrammetje, terwijl het slachtoffer meerdere keren is gestoken. Uit onderzoek moet nu blijken of het verhaal van zelfverdediging kan kloppen. Bij een busongeluk in Zwitserland van gisteren zijn 5 Nederlandse toeristen om het leven gekomen. Dat belt de politie. Ook zijn er 40 gewonden, waarvan 3 zwaar gewonden. De slachtoffers zijn met helikopters naar ziekenhuizen in de buurt vervoerd. Waar de slachtoffers precies vandaan komen is niet bekend. De bus vertrok gisteren rond 4:15 vanuit Zernes naar Soes in het oosten van Zwitserland. Bij een bouwterrein sloeg de bus om. Justitie en politie zijn nog druk bezig met onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De politie heeft gisteravond in Bleskensgraaf een hardleerse automobilist in korte tijd 2 keer aan de kant gezet. Hij reed onder invloed. Agenten wilden in Bleskensgraaf een man controleren op drugsgebruik. Hij weigerde en dan ben je in principe meteen positief getest. Daarop werd zijn rijbewijs in beslag genomen. Ook mocht hij mee naar het politiebureau. Toen hij daar mocht vertrekken, zagen ze de man opnieuw rijden. Daarop werd hij opnieuw aangehouden. Hij kreeg zijn sleutels ook niet meer terug. Justitie gaat nu bepalen wat er met de man gaat gebeuren. Het weer, veel bewolking, af en toe wat regen. In de loop van de middag vanuit het westen droger. Het is een graad of 20. Vanavond is het droog met opklaringen. Morgen periode met zon, droog, iets warmer dan vandaag. Het wordt vandaag 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdagmiddag wordt het al vroeg druk op de weg. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de afrit Dordrecht Centrum staat 11 kilometer file met een half uur vertraging. Dan een ongeluk op de A76 Aken richting Geleen. Tussen Heerlen Noord en Geleen doe je er een half uur langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Je kan omrijden via Maastricht over de A79 en de A2. En tot slot de N50 Zwolle richting Emmeloord. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen Zuid is ook een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas organiseert een avond voor bewoners over een nieuwe manier voor bewoners om onderwerpen met de gemeenteraad te bespreken. Heb je een idee voor je buurt? Maak je je zorgen over een onderwerp in de gemeente? Of wil je de gemeenteraad ergens op wijzen? Dan kun je over rechtstreeks in gesprek met raadsleden tijdens wat men noemt de nieuwe dialoog. De gemeenteraad wil zo vroegtijdig horen welke ideeën, zorgen, ervaringen en initiatieven er leven in Zuidplas. Het gaat om een open gesprek tussen de inwoners en de raadsleden. De eerste dialoog vindt plaats op dinsdag 29 september van 19:30 tot 22:00 in de avond in de raadzaal van het gemeentehuis. Bij de Algrabrug zou de wisselstrook komend weekend niet gebruikt kunnen worden vanwege werkzaamheden. Dat gaat niet door. De wisselstrook kan gewoon gebruikt worden, want het geplande werk is door Rijkswaterstaat al uitgevoerd. De gemeente Krimpen aan den IJssel organiseert een voorlichtingsavond over thuisbatterijen. Steeds meer mensen denken na over het kopen ervan. In 2027 stopt namelijk de salderingsregeling. En dat houdt in dat je de elektriciteit die is opgewekt, bijvoorbeeld van zonnepanelen, niet meer kunt verrekenen met de elektriciteit die je van het stroomnet gebruikt. In zo'n thuisbatterij bewaar je de stroom van je zonnepanelen voor andere momenten. De informatieavond is in het raadhuis op dinsdag 29 september. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 11 september. Vandaag is vrij veel bewolking, af en toe kan er wat lichte regen vallen. Maar in de loop van de dag breekt ook af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt rond de 20 graden. De komende avond en nacht wordt het overal droog en koelt het af naar ongeveer 12 graden. Morgen blijft op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Een matige wind uit het zuidwesten. En een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden. Op zondag is de kans op enkele buien weer een stuk groter. Er waait dan een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur die komt niet onder de 16 graden uit. De maximumtemperatuur zondagmiddag rond de 21 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen weer droog. Zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden. En maandagmiddag dankzij de zon zo'n 22 graden. Op dinsdag neemt de kans op een enkele bui weer toe. Een matige wind waait dan uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend minima van 16 graden. Dan dinsdagmiddag kan het rond de 22 graden worden.
3: Dit is Annelieke Bosgaard van de AWB. Er staat nu zo'n 260 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en de afrit Geldermalsen staat 14 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Vertraging op de A12 door grenscontroles. Vanaf Zevenaar heb je 20 minuten vertraging. En op de A58 Breda richting Tilburg doe je er tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. En ook Vliet is iemand gestoken op het Pentacollege. Volgens de politie was er ruzie op school tussen twee leerlingen van de middelbare school. Daarbij werd een mes getrokken. Er is iemand aangehouden. Het slachtoffer wordt nagekeken door ambulancepersoneel. De verwondingen van het slachtoffer vallen mee, zegt een woordvoerder. De man die verdacht wordt van het doodsteken van zijn stiefzoon in Zwijndrecht zegt dat hij uit zelfverdediging heeft gehandeld. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting. De fatale steekpartij was in juni in een huis aan de Nijhofstraat. Volgens de familie van het slachtoffer is het onzin dat er sprake was van zelfverdediging. De verdachte had geen schrammetje, terwijl het slachtoffer meerdere keren is gestoken. Uit onderzoek moet nu blijken of het verhaal van zelfverdediging kan kloppen. Bij een busongeluk in Zwitserland van gisteren zijn 5 Nederlandse toeristen om het leven gekomen. Dat belt de politie. Ook zijn er 40 gewonden, waarvan 3 zwaar gewonden. De slachtoffers zijn met helikopters naar ziekenhuizen in de buurt vervoerd. Waar de slachtoffers precies vandaan komen is niet bekend. De bus vertrok gisteren rond 4:15 vanuit Zernes naar Soest in het oosten van Zwitserland. Bij een bouwterrein sloeg de bus om. Justitie en politie zijn nog druk bezig met onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De politie heeft gisteravond in Bleskensgraaf een hardleerse automobilist in korte tijd 2 keer aan de kant gezet. Hij reed onder invloed. Agenten wilden in Bleskensgraaf een man controleren op drugsgebruik. Hij weigerde en dan ben je in principe meteen positief getest. Daarop werd zijn rijbewijs in beslag genomen. Ook mocht hij mee naar het politiebureau. Toen hij daar mocht vertrekken, zagen ze de man opnieuw rijden. Daarop werd hij opnieuw aangehouden. Hij kreeg zijn sleutels ook niet meer terug. Justitie gaat nu bepalen wat er met de man gaat gebeuren. Het weer, veel bewolking, af en toe wat regen. In de loop van de middag vanuit het westen droger. Het is een graad of 20. Vanavond is het droog met opklaringen. Morgen periode met zon, droog, iets warmer dan vandaag. Het wordt vandaag 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu 250 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A15 richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam staat 3 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Op de A16 richting Rotterdam heb je voor de afrit Dordrecht Centrum 10 minuten op onthoud. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland een kwartier langer over. En tot slot de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Elst en Lent ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas organiseert een avond voor bewoners over een nieuwe manier voor bewoners om onderwerpen met de gemeenteraad te bespreken. Heb je een idee voor je buurt? Maak je je zorgen over een onderwerp in de gemeente? Of wil je de gemeenteraad ergens op wijzen? Dan kun je over rechtstreeks in gesprek met raadsleden tijdens wat men noemt de nieuwe dialoog. De gemeenteraad wil zo vroegtijdig horen welke ideeën, zorgen, ervaringen en initiatieven er leven in Zuidplas. Het gaat om een open gesprek tussen de inwoners en de raadsleden. De eerste dialoog vindt plaats op dinsdag 29 september van 19:30 tot 22:00 in de avond in de raadzaal van het gemeentehuis. Bij de Algrabrug zou de wisselstrook komend weekend niet gebruikt kunnen worden vanwege werkzaamheden. Dat gaat niet door. De wisselstrook kan gewoon gebruikt worden, want het geplande werk is door Rijkswaterstaat al uitgevoerd. De gemeente Krimpen aan den IJssel organiseert een voorlichtingsavond over thuisbatterijen. Steeds meer mensen denken na over het kopen ervan. In 2027 stopt namelijk de salderingsregeling. En dat houdt in dat je de elektriciteit die is opgewekt, bijvoorbeeld van zonnepanelen, niet meer kunt verrekenen met de elektriciteit die je van het stroomnet gebruikt. In zo'n thuisbatterij bewaar je de stroom van je zonnepanelen voor andere momenten. De informatieavond is in het raadhuis op dinsdag 29 september. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 11 september. Vandaag is vrij veel bewolking, af en toe kan er wat lichte regen vallen. Maar in de loop van de dag breekt ook af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt rond de 20 graden. De komende avond en nacht wordt het overal droog en koelt het af naar ongeveer 12 graden. Morgen blijft op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Een matige wind uit het zuidwesten en een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden. Op zondag is de kans op enkele buien weer een stuk groter. Er waait dan een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur die komt niet onder de 16 graden uit. De maximumtemperatuur zondagmiddag rond de 21 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen weer droog. Zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden. En maandagmiddag dankzij de zon zo'n 22 graden. Op dinsdag neemt de kans op een enkele bui weer toe. Een matige wind waait dan uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend minima van 16 graden. En dinsdagmiddag kan het rond de 22 graden worden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu zo'n 290 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Beest staat 11 kilometer file met 25 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. Verderop onthoud op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Duiven en de Duitse grens doe je er 20 minuten langer over. Op de A50 Arnhem richting Os heb je tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Nijmegen-Dukenburg en Hap staat 7 kilometer file, 10 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het kabinet komt met een crisiswet voor het stroomnet. Om ruimte te maken wil staatssecretaris De Bat het netwerk sneller kunnen uitbreiden. Omwonenden kunnen straks minder makkelijk bezwaar maken en allerlei regels rond hoogspanningsstations verdwijnen. Zo zouden stikstofregels niet meer in de weg mogen staan bij de uitbreiding van het stroomnet. Nu nog kan het jaren duren voor de nieuwe stroomkabels getrokken mogen worden of bestaande kabels verzwaard. De ruzie op het Pentacollege in Hoogvliet vanochtend, die mogelijk is uitgelopen op een steekpartij, ging over een meisje, laat de school weten. De directeur spreekt van een waar Romeo en Julia verhaal. Twee leerlingen waren op school op de vuist gegaan. Of er ook gestoken is zoals de melding was, onderzoekt de politie nog. Toen agenten arriveerden, zat het slachtoffer gewoon in de klas. Degene die mogelijk heeft gestoken is aangehouden in de buurt van metrostation Hoogvliet. Het kabinet wil binnen de EU gaan regelen dat er een Europese leeftijdsgrens komt voor het gebruik van social media. Samen met Spanje onderzoekt Nederland hoe zo'n leeftijdscheck kan worden ingevoerd. De manier waarop de leeftijd nu wordt gecontroleerd, moet toekomstbestendig zijn en privacyvriendelijk, vindt het kabinet. Wat de minimale leeftijd voor social media moet gaan worden, is nog niet bekend. In het regeerakkoord staat 15, maar binnen de EU gaan ook stemmen op om de grens te leggen bij 13 jaar. Een Hardleerse automobilist is gisteravond in Bleskensgraaf twee keer aan de kant gezet. De eerste keer weigerde hij mee te werken aan een controle op drugsgebruik. Daarop namen agenten zijn rijbewijs in. Maar kort nadat hij weer was vertrokken bij het politiebureau, zagen agenten hem opnieuw rijden. En daarop is hij weer aangehouden. Dit keer kreeg hij zijn autosleutels niet terug. Justitie gaat nu bepalen wat er met de man moet gebeuren. Het weer, de buien trekken weg. We zien ook af en toe de zon vanmiddag. En dan is het een graad of 20. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt dan af tot een graad of 10. Morgen wel ander weer dan vandaag met periode met zon, droog. Het wordt ietsje warmer ook met 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu zo'n 320 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging in Noord-Brabant, Zuid-Holland en bij Nijmegen. Het loopt vast op de A2 richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Beest heb je 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. Op de A16, de Belgische grens richting Rotterdam, doe je voor knooppunt Zonzeel er 10 minuten langer over. Dat komt door een kapotte auto en de rechte rijstrook is dicht. Dan naar de A50, Arnhem richting Os. Tussen Renkum en Ravenstein staat 22 kilometer file met 25 minuten op onthoud. Op de A73 richting Maasbracht ben je voor Malden een half uur langer onderweg. En tot slot de N9, want die is in beide richtingen dicht bij Julianendorp Zuid. Dat komt door een ongeluk en het verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas organiseert een avond voor bewoners over een nieuwe manier voor bewoners om onderwerpen met de gemeenteraad te bespreken. Heb je een idee voor je buurt? Maak je je zorgen over een onderwerp in de gemeente? Of wil je de gemeenteraad ergens op wijzen? Dan kun je over rechtstreeks in gesprek met raadsleden tijdens wat men noemt de nieuwe dialoog. De gemeenteraad wil zo vroegtijdig horen welke ideeën, zorgen, ervaringen en initiatieven er leven in Zuidplas. Het gaat om een open gesprek tussen de inwoners en de raadsleden. De eerste dialoog vindt plaats op dinsdag 29 september van 19:30 tot 22:00 in de avond in de raadzaal van het gemeentehuis. Bij de Algrabrug zou de wisselstrook komend weekend niet gebruikt kunnen worden vanwege werkzaamheden. Dat gaat niet door. De wisselstrook kan gewoon gebruikt worden, want het geplande werk is door Rijkswaterstaat al uitgevoerd. De gemeente Krimpen aan den IJssel organiseert een voorlichtingsavond over thuisbatterijen. Steeds meer mensen denken na over het kopen ervan. In 2027 stopt namelijk de salderingsregeling. En dat houdt in dat je de elektriciteit die is opgewekt, bijvoorbeeld van zonnepanelen, niet meer kunt verrekenen met de elektriciteit die je van het stroomnet gebruikt. In zo'n thuisbatterij bewaar je de stroom van je zonnepanelen voor andere momenten. De informatieavond is in het raadhuis op dinsdag 29 september. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 11 september. Het was vandaag lange tijd bewolkt met af en toe enige regen. Aanvankelijk in de regen een graad of 16. Maar tijdens de eerste opklaringen liep de temperatuur al snel op richting de 19 graden. Komende avond en nacht blijft het overal droog, wel kan het hier en daar wat nevelig worden. En de minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het zuidwesten. En in de middag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 21 tot 22 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe op de nadering van een storing. En later in de avond en in de nacht naar zondag kan er al enige regen vallen. De minimumtemperatuur komt dan niet onder de 16 tot 17 graden. Op zondag is de kans op een aantal buien groot. Er is veel bewolking, een paar opklaringen, een matige wind uit het westen en een maximumtemperatuur zo'n 20 tot 21 graden. Maandag blijft dan vrijwel overal weer droog. Een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. Een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Vanaf dinsdag wordt het weer een aantal dagen wisselvallig met vrijwel iedere dag kans op enkele buien of enige regen. Tussendoor zijn er ook betere momenten. De maximumtemperatuur kan dinsdag nog uitkomen rond de 22 graden. Vanaf woensdag in de middag rond de 18 graden. En de minimumtemperatuur schommelt dan rond de 13 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De automobilist die gisteravond in Bleskensgraaf 2 keer aan de kant is gezet, is een 19-jarige man in Papendrecht. Hij was op de zijdeweg tussen Bleskensgraaf en Oud-Alblas betrapt op rijden onder invloed. Hij weigerde een bloedtest waarop agenten zijn rijbewijs innamen. Kort nadat hij weer was vertrokken van het politiebureau zagen agenten hem toch weer rijden. Opnieuw op de zijdeweg. Daarop is hij weer aangehouden. Dit keer kreeg hij zijn autosleutels niet terug. Justitie gaat nu bepalen wat er met de man gaat gebeuren. Premier Jette is zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad begonnen met het busongeluk in Zwitserland. Bij het ongeluk gisteren zijn 5 Nederlandse toeristen om het leven gekomen. 40 mensen raakten gewond, van wie er 10 ernstig aan toe zijn. Jette wenst iedereen veel sterkte.
2: Een triest einde van wat voor deze passagiers ongetwijfeld een mooie reis door de Alpenlanden was en nog had moeten worden. En onze gedachten zijn dan ook bij alle slachtoffers en bij hun betrokken familie, vrienden hier in Nederland. En wij wensen hen heel veel sterkte toe.
1: Justitie en politie in Zwitserland zijn nog altijd bezig met onderzoek naar de oorzaak van het eenzijdige ongeluk met de Nederlandse touringcar. Amerikaanse oud-presidenten wonen vandaag in New York de 25e herdenking bij van de aanslagen van 11 september. Bill Clinton, George Bush, Barack Obama en Joe Biden maken een opwachting bij Ground Zero. Daar vlogen tijdens de ochtendspits van 11 september 2001 2 passagiersvliegtuigen in op de Twin Towers die daarop instortten. President Trump woont de herdenking bij in Washington. Hij houdt daar bij het Pentagon een toespraak. Ook daar vloog op 9/11 een vliegtuig naar binnen. In totaal kwamen bij de aanslagen in Amerika bijna 3000 mensen om het leven. Tijdens de herdenking klinkt traditioneel getrouw 6 keer een bel. Dit keer is er ook een 7e keer. Die staat voor degene die in de nasleep van 9/11 alsnog stierven. Het weer, de buien trekken weg. We zien af en toe de zon. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt landinwaarts dan flink af tot een graad of 10. Morgen heel onderweer dan vandaag met periode met zon. Droog, het wordt iets warmer, 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het behoorlijk druk op de weg. Wat opvalt zijn ook de ongelukken. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen dicht, tussen Julianadorp Zuid en het Zand. Na een ernstig ongeluk en het verkeer wordt daar de komende uren nog lokaal omgeleid. Op de A10, de ring zuid van Amsterdam, richting Den Haag en Rotterdam, is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht. Vertraging is een half uur. Je kunt omrijden via de zuidkant van Amsterdam over de A2 en de A9. Op de A2 is het druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest. Daar heb je ruim een half uur tijdverlies. En op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging bijna een half uur en 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
6: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas organiseert een avond voor bewoners over een nieuwe manier voor bewoners om onderwerpen met de gemeenteraad te bespreken. Heb je een idee voor je buurt? Maak je je zorgen over een onderwerp in de gemeente? Of wil je de gemeenteraad ergens op wijzen? Dan kun je over rechtstreeks in gesprek met raadsleden tijdens wat men noemt de nieuwe dialoog. De gemeenteraad wil zo vroegtijdig horen welke ideeën, zorgen, ervaringen en initiatieven er leven in Zuidplas. Het gaat om een open gesprek tussen de inwoners en de raadsleden. De eerste dialoog vindt plaats op dinsdag 29 september van 19:30 tot 22:00 in de avond in de raadzaal van het gemeentehuis. Bij de Algrabrug zou de wisselstrook komend weekend niet gebruikt kunnen worden vanwege werkzaamheden. Dat gaat niet door. De wisselstrook kan gewoon gebruikt worden, want het geplande werk is door Rijkswaterstaat al uitgevoerd. De gemeente Krimpen aan den IJssel organiseert een voorlichtingsavond over thuisbatterijen. Steeds meer mensen denken na over het kopen ervan. In 2027 stopt namelijk de salderingsregeling. En dat houdt in dat je de elektriciteit die is opgewekt, bijvoorbeeld van zonnepanelen, niet meer kunt verrekenen met de elektriciteit die je van het stroomnet gebruikt. In zo'n thuisbatterij bewaar je de stroom van je zonnepanelen voor andere momenten. De informatieavond is in het raadhuis op dinsdag 29 september. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 11 september. Het was vandaag lange tijd bewolkt met af en toe enige regen. Aanvankelijk in de regen een graad of 16. Maar tijdens de eerste opklaringen liep de temperatuur al snel op richting de 19 graden. Komende avond en nacht blijft het overal droog. Wel kan het hier en daar wat nevelig worden. En de minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit het zuidwesten. En in de middag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 21 tot 22 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe op de nadering van een storing. En later in de avond en in de nacht naar zondag kan er al enige regen vallen. De minimumtemperatuur komt dan niet onder de 16 tot 17 graden. Op zondag is de kans op een aantal buien groot. Er is veel bewolking, een paar opklaringen, een matige wind uit het westen en een maximumtemperatuur zo'n 20 tot 21 graden. Maandag blijft dan vrijwel overal weer droog. Een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. Een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Vanaf dinsdag wordt het weer een aantal dagen wisselvallig met vrijwel iedere dag kans op enkele buien of enige regen. Tussendoor zijn er ook betere momenten. De maximumtemperatuur kan dinsdag nog uitkomen rond de 22 graden. Vanaf woensdag in de middag rond de 18 graden. En de minimumtemperatuur schommelt dan rond de 13 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Veel ongelukken veroorzaken extra reistijd. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam heb je tussen Stroe en Hoevelaken ruim een uur tijdverlies. Bij Hoevelaken zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 in het westen zijn drie rijstroken dicht bij Rijswijk, van Amsterdam naar Rotterdam. Vanaf Hoogmade sta je ook bijna een uur in de file. Op de A58 in Brabant is een ongeluk gebeurd, van Berg op Zoom naar Breda. De weg is daardoor dicht bij Roosendaal. Je kunt omrijden over de A17 en de A16. De A10, de ring zuid van Amsterdam, is na een ongeluk bij knooppunt de Nieuwe Meer wel weer vrij. Richting Den Haag en Rotterdam is de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Maastunnel in Rotterdam is in beide richtingen deels dicht. Rond 3:15 ontstond een storing in het camerasysteem. Beide tunnelbuizen gingen daarop op slot. Dat komt omdat de gemeente zonder camera's de veiligheid in de tunnel niet kan garanderen. Even voor 4:00 ging in beide richtingen 1 tunnelbuis open, maar de storing zelf is nog niet verholpen, laat de gemeente weten. Hoe lang monteurs nog nodig hebben om de storing te verhelpen is niet te zeggen. Scheidsrechters staken vanaf nu ook meteen definitief voetbalwedstrijden als er vuurwerk op de tribunes wordt afgestoken. Tot nu toe gebeurde dat alleen als het op het veld belandde. De teams mogen het duel die dag ook niet meer hervatten bij vuurwerk op de tribune, hebben het ministerie, de KNVB en de politie besloten na overleg. Vorige maand liet de scheidsrechter nog verder spelen nadat Feyenoord-supporters vuurwerk de Cambuur-tribunes hadden ingeschoten. 7 Cambuur-supporters raakten daarbij gewond. De KNVB werkt nog aan aanvullende maatregelen tegen vuurwerk in stadions. Welke dat zijn is nog niet bekend. De politie voert de controles op vuurwerk op in de aanloop naar de jaarwisseling, heeft korpschef Jannie Knol van de Nationale Politie gezegd. Er komen meer grenscontroles waarbij de politie samenwerkt met korps in het buitenland om te voorkomen dat het vuurwerk wordt ingevoerd. En ook willen agenten in gesprek met jongeren in bepaalde stadswijken en plattelandsgemeenten waar traditioneel veel vuurwerk wordt afgestoken. Tot volgende maand zijn er ook inleverdata voor vuurwerk. Morgen dan is er een inleverdag in Dordrecht op de parkeerplek bij het voetbalstadion van FC Dordrecht. En tot nu toe is er bij de inleverdagen zo'n 1000 kilo ingeleverd. Het aantal mensen in Nederland met ernstig overgewicht is in 30 jaar tijd verdubbeld, blijkt uit cijfers van het CBS. Inmiddels heeft 1 op de 6 Nederlanders obesitas. En de snel stijgende groep, laagopgeleide mannen. Daarmee doet ons land het Europees gezien trouwens niet slecht. In Letland gaat het om 25% van de bevolking dat overgewicht heeft. En ook de andere Baltische staten, Denemarken, Polen en Duitsland scoren hoog. Met name in Zuid-Europa ligt het aantal mensen met ernstig overgewicht juist lager dan in ons land. Het weer, de buien trekken weg. We zien af en toe de zon. Het is 1 graad of 20. Vanavond en vannacht is het droog. En landinwaarts koelt het ook flink af tot 1 graad of 10. Morgen hebben we heel ander weer met periode met zon, droog. En dan wordt het iets warmer dan vandaag, 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die staan in de Randstad, Gelderland en in Noord-Brabant. Het is onder meer heel druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Want daar heb je zo'n 3 kwartier vertraging tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht is het ook druk tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Want daar ben je 35 minuten langer onderweg. Verder heb je op de A4 van Amsterdam naar Den Haag ook 3 kwartier vertraging. Het is tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein. Door een pechgeval is daar 1 rijstrook dicht. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je tussen Beuningen en Kuik ook 40 minuten oponthoud. En de A58 van Bergen op Zoom naar Breda is helemaal dicht bij Roosendaal na een ongeluk. Omrijden kan over de A17 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Luister naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas organiseert een avond voor bewoners over een nieuwe manier voor bewoners om onderwerpen met de gemeenteraad te bespreken. Heb je een idee voor je buurt? Maak je je zorgen over een onderwerp in de gemeente? Of wil je de gemeenteraad ergens op wijzen? Dan kun je over rechtstreeks in gesprek met raadsleden tijdens wat men noemt de nieuwe dialoog. De gemeenteraad wil zo vroegtijdig horen welke ideeën, zorgen, ervaringen en initiatieven er leven in Zuidplas. Het gaat om een open gesprek tussen de inwoners en de raadsleden. De eerste dialoog vindt plaats op dinsdag 29 september van 19:30 tot 22:00 in de avond in de raadzaal van het gemeentehuis. Bij de Algrabrug zou de wisselstrook komend weekend niet gebruikt kunnen worden vanwege werkzaamheden. Dat gaat niet door. De wisselstrook kan gewoon gebruikt worden, want het geplande werk is door Rijkswaterstaat al uitgevoerd. De gemeente Krimpen aan den IJssel organiseert een voorlichtingsavond over thuisbatterijen. Steeds meer mensen denken na over het kopen ervan. In 2027 stopt namelijk de salderingsregeling. En dat houdt in dat je de elektriciteit die is opgewekt, bijvoorbeeld van zonnepanelen, niet meer kunt verrekenen met de elektriciteit die je van het stroomnet gebruikt. In zo'n thuisbatterij bewaar je de stroom van je zonnepanelen voor andere momenten. De informatieavond is in het raadhuis op dinsdag 29 september. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 11 september. Het was vandaag lange tijd bewolkt met af en toe enige regen. Aanvankelijk in de regen een graad of 16. Maar tijdens de eerste opklaringen liep de temperatuur al snel op richting de 19 graden. Komende avond en nacht blijft het overal droog, wel kan het hier en daar wat nevelig worden. En de minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het zuidwesten. En in de middag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 21 tot 22 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe op de nadering van een storing. En later in de avond en in de nacht naar zondag kan er al enige regen vallen. De minimumtemperatuur komt dan niet onder de 16 tot 17 graden. Op zondag is de kans op een aantal buien groot. Er is veel bewolking, een paar opklaringen, een matige wind uit het westen en een maximumtemperatuur zo'n 20 tot 21 graden. Maandag blijft dan vrijwel overal weer droog. Een zwakke wind en windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. Een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Vanaf dinsdag wordt het weer een aantal dagen wisselvallig met vrijwel iedere dag kans op enkele buien of enige regen. Tussendoor zijn er ook betere momenten. De maximumtemperatuur kan dinsdag nog uitkomen rond de 22 graden. Vanaf woensdag in de middag rond de 18 graden. En de minimumtemperatuur schommelt dan rond de 13 graden.
4: Het is Bianca Damink van de ANWB. Hoewel het drukste moment van de middag voorbij is, staan er nog steeds veel lange files. Bijvoorbeeld op de A2 en de A27, de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant. In beide richtingen is het nog druk. Van Utrecht naar Den Bosch op de A2 is de vertraging nog het grootst tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Op onthoud is daar 35 minuten. Ook op de A4 in het westen van het land heb je nog ruim een half uur op onthoud van Amsterdam naar Rotterdam. Het staat daar vast tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. In Brabant is de A58 nog dicht van Bergen op Zoom naar Breda bij Roosendaal. Na een ongeluk kun je beter omrijden. Over de A17 en de A16 kan dat. En het is heel druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Kuik. Ook daar is de vertraging nog ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie verdenkt een automobilist van het veroorzaken van het busongeluk bij Zwarte Waal vorig jaar, waarbij een 15-jarig meisje omkwam. De bus belandde door het ongeluk in een sloot. Bijna alle passagiers konden zich in veiligheid brengen of werden gered op de 15-jarige Naomi na. Zij werd pas een half uur later gevonden in de bus. Ze is gereanimeerd, maar overleed een paar dagen later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is volgens justitie gebleken dat de automobilist bij het afslaan de lijnbus over het hoofd heeft gezien. De rechtszaak tegen de 66-jarige Rotterdammer begint binnenkort. Scheidsrechters staken vanaf nu ook meteen definitief voetbalwedstrijden als er vuurwerk op de tribunes wordt afgestoken. De teams mogen het duel die dag ook niet meer hervatten. Dat hebben het ministerie, de KNVB en de politie besloten na overleg. Tot nu toe werden wedstrijden alleen definitief gestaakt als er vuurwerk op het veld werd gegooid. Vorige maand liet de scheidsrechter daarom nog verder spelen nadat Feyenoord-supporters vuurwerk naar de Cambuur-tribunes hadden geschoten. 7 Cambuur-supporters raakten gewond. De KNVB werkt nog aan aanvullende maatregelen tegen vuurwerk in stadions. Welke dat zijn is nog niet bekend. Een oudere vrouw is met haar scootmobiel in een sloot terechtgekomen aan de Spuilaan in Brielle. 2 omstanders schoten te hulp en hielden de vrouw boven water in afwachting van de brandweer. Die heeft de vrouw en haar scootmobiel uiteindelijk uit het water gehaald. De vrouw is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar ze maakt het volgens de politie goed. Mensen met een laag inkomen en gepensioneerden gaan er volgend jaar iets in koopkracht op vooruit. Dat komt door maatregelen waarmee het kabinet hen compenseert voor de gestegen lasten en gestegen kosten voor het levensonderhoud. Mensen met een modaal of hoger inkomen doen juist een stapje terug. Blijkt uit Prinsjesdagstukken waarover de NOS en RTL Nieuws berichten. De documenten zijn vandaag naar de Kamerfracties gestuurd. Officieel komt de inhoud dinsdag op Prinsjesdag naar buiten. Het weer, het is vanavond en vannacht droog. Het koelt flink af tot een graad of 10. Morgen hebben we heel ander weer dan vandaag. Het is zonnig, droog en het wordt iets warmer dan vandaag, 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen korter, maar op veel wegen is het nog wel druk, zoals de A2 en de A27, de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant. In de regio Nijmegen staat het ook nog vast. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je tussen Beuningen en Kuik een half uur tijdverlies. Op de A29 rijdt het nog langzaam door de nasleep van een ongeluk. Van Berg op Zoom naar Rotterdam voor de afrit Numansdorp. De vertraging is nog een kwartier. En in het zuiden staat een lange file op de N69 van Veldhoven naar Neerpelt tussen Dommelen en de afrit Bergijk. Door een ongeluk is de vertraging daar 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie verdenkt een automobilist van het veroorzaken van het busongeluk bij Zwarte Waal vorig jaar, waarbij een 15-jarig meisje omkwam. De bus belandde door het ongeluk in een sloot. Bijna alle passagiers konden zich in veiligheid brengen of werden gered op de 15-jarige Naomi na. Zij werd pas een half uur later gevonden in de bus. Ze is gereanimeerd, maar overleed een paar dagen later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is volgens justitie gebleken dat de automobilist bij het afslaan de lijnbus over het hoofd heeft gezien. De rechtszaak tegen de 66-jarige Rotterdammer begint binnenkort. De politie heeft eerder deze week iemand opgepakt voor een drugslab op het Oostplein in Rotterdam. Het lab werd begin vorige maand ontdekt nadat er rook uit hun huis kwam. Binnen bleken grondstoffen te liggen voor de productie van drugs of versnijdingsmiddelen. Er was toen niemand binnen. Maar na onderzoek kon dinsdag een 63-jarige Rotterdammer worden gearresteerd. Hij is wel weer vrij, maar blijft nog verdacht, laat de politie weten. Zeeman waarschuwt voor een lading rompertjes. De knoopjes van sommige babypakjes zitten niet goed vast. Een baby zou erin kunnen stikken, laat Zeeman weten. Het gaat om rompers voor baby's die deze zomer zijn verkocht. Op de afbeelding staan bij de waarschuwing rompers in lila, lichtroze, lichtgroen en wit met een dinosaurusprint. Klanten die in de zomermaanden juni, juli en augustus zo'n rompertje hebben gekocht, kunnen hun geld terugkrijgen. En de Maaslandkering bij Hoek van Holland sluit morgen weer. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen dicht voor een functioneringstest. En die is morgen. Daardoor is de scheepvaart wel gestremd van morgenmiddag 10:50 tot de volgende ochtend 4:30. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot half april. De sluiting van de Maaslandkering is te volgen voor wie dat wil, want belangstellenden kunnen komen kijken op het terrein van het keringhuis naast de Maaslandkering. Het weer vanavond en vannacht zit droog. Helder, kans op mist ook. Het koelt af tot 10 graden. Morgen hebben we periode met zon en droog. Dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

what comes next will be marvelous.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie voert de controles op vuurwerk op in de aanloop naar de jaarwisseling, heeft de korpschef Jannie Knol van de Nationale Politie gezegd. Er komen meer controles waarbij de politie samenwerkt met korps in het buitenland. Dat is allemaal bedoeld om te voorkomen dat er vuurwerk binnenkomt nu dat deze jaarwisseling verboden is. Ook willen agenten in gesprek met jongeren in bepaalde stadswijken en plattelandsgemeenten waar traditioneel veel vuurwerk wordt afgestoken. Tot volgende maand zijn er ook inleverdagen voor vuurwerk. Morgen is er een in Dordrecht op de parkeerplek bij het voetbalstadion van FC Dordrecht. Tot nu toe zijn er bij de inleverdagen in ons land zo'n 1000 kilo aan vuurwerk ingeleverd. PFAS in pesticiden vormen een groeiend gevaar voor drinkwater in Nederland, waarschuwt de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport. De stoffen breken niet of nauwelijks af. Jaarlijks komt er 21.000 kilo PFAS via pesticiden in het drinkwater terecht. Dat is ruim 10 keer meer dan de industrieuitstoot. De inspectie wil dat het toelatingssysteem voor pesticiden wordt aangescherpt. PFAS-houdende pesticiden worden onder andere gebruikt in de aardappelteelt, waar boeren veel last hebben van de aardappelziekte. De politie wil dat justitie zo'n 100 verkeersboetes intrekt die zijn uitgeschreven door een sjoemelende politieagent. In 4,5 jaar tijd schreef de agent van de eenheid Oost-Nederland bekeuringen uit zonder dat hij daadwerkelijk een verkeersovertreding had vastgesteld. De politie wil niet zeggen waarom de agent dat deed en hoe hij te werk ging. De man zou ook onrechtmatig in de computersystemen van de politie hebben geneusd zonder dat hij er iets te zoeken had. De man is al 2 jaar geleden op non-actief gesteld en vervolgens op staande voet ontslagen. Volgende week dinsdag moet hij zich verantwoorden voor de rechter. En Dirk Kuyt zit maandag op de bank als interim trainer van Fenerbahçe. De hoofdtrainer van FC Dordrecht stapte afgelopen zomer onverwachts over naar de Turkse club om daar assistenttrainer te worden onder Ismail Kartal. Maar die stapte gisteren onverwacht op nadat hij in de Champions League wedstrijd tegen AS Roma een fles naar zijn hoofd gegooid kreeg. En nu staat Kuyt maandag aan het roer als Fenerbahçe het moet opnemen tegen Gaziantep FK. Het weer vanavond en vannacht droog. Helder, kans op mist ook. Het koelt af tot 10 graden. Morgen weer periode met zon en droog. Dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met...

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie voert de controles op vuurwerk op in de aanloop naar de jaarwisseling, heeft de korpschef Jannie Knol van de Nationale Politie gezegd. Er komen meer controles waarbij de politie samenwerkt met korps in het buitenland. Dat is allemaal bedoeld om te voorkomen dat er vuurwerk binnenkomt nu dat deze jaarwisseling verboden is. Ook willen agenten in gesprek met jongeren in bepaalde stadswijken en plattelandsgemeenten waar traditioneel veel vuurwerk wordt afgestoken. Tot volgende maand zijn er ook inleverdagen voor vuurwerk. Morgen is er een in Dordrecht op de parkeerplek bij het voetbalstadion van FC Dordrecht. Tot nu toe zijn er bij de inleverdagen in ons land zo'n 1000 kilo aan vuurwerk ingeleverd. PFAS in pesticiden vormen een groeiend gevaar voor drinkwater in Nederland, waarschuwt de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport. De stoffen breken niet of nauwelijks af. Jaarlijks komt er 21.000 kilo PFAS via pesticiden in het drinkwater terecht. Dat is ruim 10 keer meer dan de industrieuitstoot. De inspectie wil dat het toelatingssysteem voor pesticiden wordt aangescherpt. PFAS-houdende pesticiden worden onder andere gebruikt in de aardappelteelt, waar boeren veel last hebben van de aardappelziekte. De politie wil dat justitie zo'n 100 verkeersboetes intrekt die zijn uitgeschreven door een sjoemelende politieagent. In 4,5 jaar tijd schreef de agent van de eenheid Oost-Nederland bekeuringen uit zonder dat hij daadwerkelijk een verkeersovertreding had vastgesteld. De politie wil niet zeggen waarom de agent dat deed en hoe hij te werk ging. De man zou ook onrechtmatig in de computersystemen van de politie hebben geneusd zonder dat hij er iets te zoeken had. De man is al 2 jaar geleden op non-actief gesteld en vervolgens op staande voet ontslagen. Volgende week dinsdag moet hij zich verantwoorden voor de rechter. En Dirk Kuyt zit maandag op de bank als interim trainer van Fenerbahçe. De hoofdtrainer van FC Dordrecht stapte afgelopen zomer onverwachts over naar de Turkse club om daar assistenttrainer te worden onder Ismail Kartal. Maar die stapte gisteren onverwacht op nadat hij in de Champions League wedstrijd tegen AS Roma een fles naar zijn hoofd gegooid kreeg. En nu staat Kuyt maandag aan het roeren als Fenerbahçe het moet opnemen tegen Gaziantep FK. Het weer vanavond en vannacht droog. Helder, kans op mist ook. Het koelt af tot 10 graden. Morgen weer een periode met zon en droog. Dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In recreatiegebied Delfse Hout bij Delft zijn afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. De vier vrouwen zijn 's nachts door een man van hun fiets getrokken in het gebied tussen Delft en Pijnakker. De politie houdt sindsdien extra toezicht in het gebied. Het is nog onduidelijk of de vier vrouwen slachtoffer zijn geworden van dezelfde dader. De reddingsbrigade maakt zich zorgen over het nieuwe parkeerbeleid in Rotterdam. Als de geplande uitbreiding van betaald parkeren doorgaat, kan de vrijwilligersorganisatie vanaf volgend jaar jaarlijks ruim 25.000 euro kwijt zijn aan parkeerkosten. Het gevolg kan zijn dat het lesgeld flink omhoog gaat en dat vrijwilligers afhaken, schrijft de reddingsbrigade in een brief aan de gemeenteraad. De reddingsbrigade verzorgt zwemlessen en trainingen in verschillende Rotterdamse zwembaden. Instructeurs en vrijwilligers komen vaak met de auto. De gemeente Rotterdam wil in alle wijken in de stad in stapjes betaald parkeren gaan invoeren. De politie Amsterdam houdt het verkeer op de snelwegen rond de stad in de gaten met drones. De eerste automobilisten zijn al op de bon gegaan nadat met een drone een verkeersovertreding was gezien. De politie gebruikt de vliegende camera's om ernstige overtredingen vast te stellen, zoals rijden door een rood kruis of achteruitrijden op de snelweg. Met de camera wordt dan het kenteken gelezen en wordt de boete later toegestuurd. De politie wil dat justitie zo'n 100 verkeersboetes intrekt die zijn uitgeschreven door een sjoemelende politieagent. In 4,5 jaar tijd schreef de agent van de eenheid Oost-Nederland bekeuringen uit zonder dat hij daadwerkelijk een verkeersovertreding had vastgesteld. De politie wil niet zeggen waarom de agent dat deed en hoe hij te werk ging. De man zou ook onrechtmatig in de computersystemen van de politie hebben geneusd zonder dat hij daar iets te zoeken had. De man is al 2 jaar geleden op non-actief gesteld en vervolgens op staande voet ontslagen. Volgende week dinsdag moet hij zich verantwoorden voor de rechter. Het weer, het is droog, helder, kans op mist. Het koelt af tot 10 graden vannacht. Morgen hebben we periode met zon, droog en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.

0: mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmen.
3: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Recreatiegebied Delftse Hout bij Delft zijn afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. De vier vrouwen zijn 's nachts door een man van hun fiets getrokken in het gebied tussen Delft en Pijnakker. De politie houdt sindsdien extra toezicht in het gebied. Het is nog onduidelijk of de vier vrouwen slachtoffer zijn geworden van dezelfde dader. De reddingsbrigade maakt zich zorgen over het nieuwe parkeerbeleid in Rotterdam. Als de geplande uitbreiding van betaald parkeren doorgaat, kan de vrijwilligersorganisatie vanaf volgend jaar jaarlijks ruim 25.000 euro kwijt zijn aan parkeerkosten. Het gevolg kan zijn dat het lesgeld flink omhoog gaat en dat vrijwilligers afhaken, schrijft de reddingsbrigade in een brief aan de gemeenteraad. De reddingsbrigade verzorgt zwemlessen en trainingen in verschillende Rotterdamse zwembaden. Instructeurs en vrijwilligers komen vaak met de auto. De gemeente Rotterdam wil in alle wijken in de stad in stapjes betaald parkeren gaan invoeren. De politie Amsterdam houdt het verkeer op de snelwegen rond de stad in de gaten met drones. De eerste automobilisten zijn al op de bon gegaan nadat met een drone een verkeersovertreding was gezien. De politie gebruikt de vliegende camera's om ernstige overtredingen vast te stellen, zoals rijden door een rood kruis of achteruitrijden op de snelweg. Met de camera wordt dan het kenteken gelezen en wordt de boete later toegestuurd. De politie wil dat justitie zo'n 100 verkeersboetes intrekt die zijn uitgeschreven door een sjoemelende politieagent. In 4,5 jaar tijd schreef de agent van de eenheid Oost-Nederland bekeuringen uit zonder dat hij daadwerkelijk een verkeersovertreding had vastgesteld. De politie wil niet zeggen waarom de agent dat deed en hoe hij te werk ging. De man zou ook onrechtmatig in de computersystemen van de politie hebben geneusd zonder dat hij daar iets te zoeken had. De man is al 2 jaar geleden op non-actief gesteld en vervolgens op staande voet ontslagen. Volgende week dinsdag moet hij zich verantwoorden voor de rechter. Het weer, het is droog, helder, kans op mist.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Then show the world a burning light that never shines so bright.
1: De gezelligste van de regio.
2: Gezelligste.
1: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1
1: meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rick. Creatiegebied Delfse Hout bij Delft zijn afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. De vier vrouwen zijn 's nachts door een man van hun fiets getrokken in het gebied tussen Delft en Pijnakker. De politie houdt sindsdien extra toezicht in het gebied. Het is nog onduidelijk of de vier vrouwen slachtoffer zijn geworden van dezelfde dader. De reddingsbrigade maakt zich zorgen over het nieuwe parkeerbeleid in Rotterdam. Als de geplande uitbreiding van betaald parkeren doorgaat, kan de vrijwilligersorganisatie vanaf volgend jaar jaarlijks ruim 25.000 euro kwijt zijn aan parkeerkosten. Het gevolg kan zijn dat het lesgeld flink omhoog gaat en dat vrijwilligers afhaken, schrijft de reddingsbrigade in een brief aan de gemeenteraad. De reddingsbrigade verzorgt zwemlessen en trainingen in verschillende Rotterdamse zwembaden. Instructeurs en vrijwilligers komen vaak met de auto. De gemeente Rotterdam wil in alle wijken in de stad in stapjes betaald parkeren gaan invoeren. De politie Amsterdam houdt het verkeer op de snelwegen rond de stad in de gaten met drones. De eerste automobilisten zijn al op de bon gegaan nadat met een drone een verkeersovertreding was gezien. De politie gebruikt de vliegende camera's om ernstige overtredingen vast te stellen, zoals rijden door een rood kruis of achteruitrijden op de snelweg. Met de camera wordt dan het kenteken gelezen en wordt de boete later toegestuurd. De politie wil dat justitie zo'n 100 verkeersboetes intrekt die zijn uitgeschreven door een sjoemelende politieagent. In 4,5 jaar tijd schreef de agent van de eenheid Oost-Nederland bekeuringen uit zonder dat hij daadwerkelijk een verkeersovertreding had vastgesteld. De politie wil niet zeggen waarom de agent dat deed en hoe hij te werk ging. De man zou ook onrechtmatig in de computersystemen van de politie hebben geneusd zonder dat hij daar iets te zoeken had. De man is al 2 jaar geleden op non-actief gesteld en vervolgens op staande voet ontslagen. Volgende week dinsdag moet hij zich verantwoorden voor de rechter. Het weer, het is droog.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In recreatiegebied Delfse Hout bij Delft zijn afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. De vier vrouwen zijn 's nachts door een man van hun fiets getrokken in het gebied tussen Delft en Pijnakker. De politie houdt sindsdien extra toezicht in het gebied. Het is nog onduidelijk of de vier vrouwen slachtoffer zijn geworden van dezelfde dader. De reddingsbrigade maakt zich zorgen over het nieuwe parkeerbeleid in Rotterdam. Als de geplande uitbreiding van betaalparkeren doorgaat, kan de vrijwilligersorganisatie vanaf volgend jaar jaarlijks ruim 25.000 euro kwijt zijn aan parkeerkosten. Het gevolg kan zijn dat het lesgeld flink omhoog gaat en dat vrijwilligers afhaken, schrijft de reddingsbrigade in een brief aan de gemeenteraad. De reddingsbrigade verzorgt zwemlessen en trainingen in verschillende Rotterdamse zwembaden. Instructeurs en vrijwilligers komen vaak met de auto. De gemeente Rotterdam wil in alle wijken in de stad in stapjes betaald parkeren gaan invoeren. De politie Amsterdam houdt het verkeer op de snelwegen rond de stad in de gaten met drones. De eerste automobilisten zijn al op de bon gegaan nadat met een drone een verkeersovertreding was gezien. De politie gebruikt de vliegende camera's om ernstige overtredingen vast te stellen, zoals rijden door een rood kruis of achteruitrijden op de snelweg. Met de camera wordt dan het kenteken gelezen en wordt de boete later toegestuurd. De politie wil dat justitie zo'n 100 verkeersboetes intrekt die zijn uitgeschreven door een sjoemelende politieagent. In 4,5 jaar tijd schreef de agent van de eenheid Oost-Nederland bekeuringen uit zonder dat hij daadwerkelijk een verkeersovertreding had vastgesteld. De politie wil niet zeggen waarom de agent dat deed en hoe hij te werk ging. De man zou ook onrechtmatig in de computersystemen van de politie hebben geneusd zonder dat hij daar iets te zoeken had. De man is al 2 jaar geleden op non-actief gesteld en vervolgens op staande voet ontslagen. Volgende week dinsdag moet hij zich verantwoorden voor de rechter. Het weer, het is droog, helder, kans op mist. Het koelt af tot 10 graden vannacht. Morgen hebben we een periode met zon, droog en worden 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio.